maar een dertigtal zal wel de nacht moeten doorbrengen in een polyvalent centrum. Over de oorzaak van de brand... is nog niets bekend. En in de hoogste

0: Maar ik denk dat 3-0 voor mij overdreven is. Ik zeg niet dat Club de Zegen niet verdient, totaal niet, maar 3-0 is overdreven voor mij.
1: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tussen 6 en 14 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Studio Brussel. Point Summer.
3: Dit is Studio Brussel.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matthijn. In het westen van Duitsland zijn eerder deze week 2 drones gezien boven een militaire basis. Dat heeft het Duitse leger bekendgemaakt. Er is een onderzoek geopend naar het incident. Het doet denken aan de vele dronemeldingen eind vorig jaar. Toen werden bij verschillende Europese luchthavens en legerbasissen ook drones gespot. Dinsdag werd in Duitsland nog een mogelijk mislukte aanslag gepleegd met een drone. Op de luchthaven van Leipzig werd toen een drone met een explosief gevonden bij een vrachtvliegtuig dat munitie vervoerde naar Oekraïne. In de verschillende wijken van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken na een raketaanval van het Russische leger. Het zou gaan om een aanval met ballistische raketten. Er werden in de stad een 10 explosies gemeld. Eerder op de avond kwamen in een buitenwijk nog 3 mensen om het leven bij een Russisch bombardement. Een van de slachtoffers is een kind. Bij de aanval vielen ook 3 gewonden. De rel tussen Spanje en Italië over de migratiecrisis in Ceuta lijkt te escaleren. De Spaanse overheid heeft namelijk beslist om ook grenscontroles in te voeren. Het gaat om een tegenmaatregel voor de Italiaanse grenscontroles. Meer uitleg door correspondent Sven Tuitens.
2: Spanje zal vanaf middernacht grenscontroles uitvoeren voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. De maatregelen komen als tegenreactie voor Italiaanse grenscontroles voor mensen uit Spanje. Nadat 10.000 migranten afgelopen week de Spaanse enclave Ceuta vanuit Marokko waren binnengedrongen. Italië wil op die manier de smokkel van migranten vermijden. Ook al verzekert Spanje dat de migranten het Spaanse vasteland niet kunnen bereiken.
1: Het dodental van de bestorming van Ceuta is intussen opgelopen tot 140 mensen. Dat blijkt uit cijfers van Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. In het Franse departement Var heeft de brandweer de grote natuurbrand die daar woed kunnen indijken. Het vuur verwoestte een gebied van zo'n 6.300 hectare, bedreigde ook verschillende dorpen en legde ook tientallen woningen in de as. De brand teistert de regio nu al 18 dagen. Nooit eerder duurde dat zo lang. Volgens de brandweer zal het ook nog enkele dagen duren voor de brand volledig onder controle is. En nog in Frankrijk heeft de politie een grote misdaadbende opgerold die vanuit België sigaretten smokkelde. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
3: Het netwerk was bijzonder actief en werd op grote schaal heen en weer gereden. Vanuit België met wagens vol illegale sigaretten naar Rijssel in Noord-Frankrijk. In een paar maanden tijd waren er maar liefst 120 transporten. Per keer werden er 7.500 pakjes sigaretten naar Frankrijk gesmokkeld. De waarde van al die sigaretten was opgeteld 12 miljoen euro. De Franse politie deed huiszoeking, nam sigaretten, wapens ruim 2 miljoen euro. De Franse politie deed huiszoeking, nam sigaretten, wapens, ruim 200.000 euro aan cash en grote hoeveelheden drugs in beslag en arresteerde 3 Fransen. Onder hen

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het westen van Duitsland zijn eerder deze week 2 drones gezien boven een militaire basis. Dat heeft het Duitse leger bekendgemaakt. Er is een onderzoek geopend naar het incident. Het doet denken aan de vele dronemeldingen eind vorig jaar. Toen werden bij verschillende Europese luchthavens en legerbasissen ook drones gespot. Dinsdag werd Duitsland nog opgeschrikt door een mogelijk mislukte aanslag met een drone. Op de luchthaven van Leipzig werd toen een drone met een explosief gevonden bij een vrachtvliegtuig dat munitie vervoerde naar Oekraïne. In verschillende wijken van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken na een raketaanval van het Russische leger. Het zou gaan om een aanval met ballistische raketten. Er werd in de stad een 10-tal explosies gemeld. Eerder op de avond kwamen in een buitenwijk nog 3 mensen om het leven bij een Russisch bombardement. Een van de slachtoffers is een kind. Bij de aanval vielen ook 3 gewonden. De rel tussen Spanje en Italië over de migratiecrisis in Ceuta lijkt te escaleren. De Spaanse overheid heeft namelijk beslist om ook grenscontroles in te voeren. Het gaat om een tegenmaatregel voor de Italiaanse grenscontroles. Meer uitleg door correspondent Sven Tuitens.
1: Spanje zal vanaf middernacht grenscontroles uitvoeren voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. De maatregelen komen als tegenreactie voor Italiaanse grenscontroles voor mensen uit Spanje. Nadat 10.000 migranten afgelopen week de Spaanse enclave Ceuta vanuit Marokko waren binnengedrongen. Italië wil op die manier de smokkel van migranten vermijden, ook al verzekert Spanje dat de migranten het Spaanse vasteland niet kunnen bereiken.
0: Het dodental van de bestorming in Ceuta is intussen opgelopen tot 140 mensen. Dat blijkt uit cijfers van Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. En in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires hebben duizenden mensen betoogd tegen het besparingsbeleid van president Milei. Voor de protestmars werd een misviering georganiseerd. De aartsbisschop die die voorging riep de regering op om de sociaal-economische problemen in Argentinië op te lossen. Eerder deze week was er in het land ook al een protestactie tegen het beleid van de regering. Die ontaarde toen in rellen waarbij de politie traangas en een waterkanon inzette. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tussen 6 en 14 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het westen van Duitsland zijn eerder deze week 2 drones gezien boven een militaire basis. Dat heeft het Duitse leger bekendgemaakt. Er is een onderzoek geopend naar het incident. Het doet denken aan de vele dronemeldingen eind vorig jaar. Toen werden bij verschillende Europese luchthavens en legerbasissen ook drones gespot. Dinsdag werd Duitsland nog opgeschrikt door een mogelijk mislukte aanslag met een drone. Op de luchthaven van Leipzig werd toen een drone met een explosief gevonden bij een vrachtvliegtuig dat munitie vervoerde naar Oekraïne. In de verschillende wijken van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht brand uitgebroken na een raketaanval van het Russische leger. Het zou gaan om een aanval met ballistische raketten. Er werden in de stad ook een 10-tal explosies gemeld. Eerder op de avond kwamen in een buitenwijk nog 3 mensen om het leven bij een Russisch bombardement. Een van de slachtoffers is een kind. Bij de aanval vielen ook 3 gewonden. De rel tussen Spanje en Italië over de migratiecrisis in Ceuta lijkt te escaleren. De Spaanse overheid heeft namelijk beslist om ook grenscontroles in te voeren. Het gaat om een tegenmaatregel voor de Italiaanse grenscontroles. Meer uitleg door correspondent Sven Tuitens.
1: Spanje zal vanaf middernacht grenscontroles uitvoeren voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. De maatregelen komen als tegenreactie voor Italiaanse grenscontroles voor mensen uit Spanje. Nadat 10.000 migranten afgelopen week de Spaanse enclave Ceuta vanuit Marokko waren binnengedrongen. Italië wil op die manier de smokkel van migranten vermijden. Ook al verzekert Spanje dat de migranten het Spaanse vasteland niet kunnen bereiken.
0: Het dodental van de bestorming van Ceuta is intussen opgelopen tot 140 mensen. Dat blijkt uit cijfers van Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. En in Colombia heeft Abelardo de la Espriella de eed afgelegd als president. Hij won in juni nipt de verkiezingen. De nieuwe president was de uiterst rechtse kandidaat en wordt gezien als een bondgenoot van de Amerikaanse president Trump. De la Espriella heeft onder meer beloofd om de strijd tegen de drugskartels op te voeren en hij wil ook fel besparen op de overheid. Zijn beleid staat haaks op het sociale beleid van zijn voorganger, de linkse president Gustavo Petro. Die zei de voorbije weken nog dat de presidentsverkiezingen niet correct waren verlopen. Volgens hem zou er gefraudeerd zijn, maar dat is nooit bewezen. Op de eedaflegging van de La Espriella waren onder meer de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken aanwezig en ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tussen 6 en 14 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.

beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon.

0: zit geen club, dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash, dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tiene la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rocken die hees met opzet.

0: Brussel.
1: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Shema Saisai. Rond deze tijd begint een nieuwe flitsmarathon. Tot morgen vroeg 6 uur controleert de politie extra op te snel rijden. Die controles blijven nodig, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: De flitsmarathon blijft nodig, dus we kondigen ook echt die extra controles aan om mensen zich bewust te laten worden van de gevaren van te snel rijden. Want bij onze vorige flitsmarathon in april was dat, hebben wij toen meer dan 1,3 miljoen mensen gecontroleerd. En daar bleek toch nog altijd 3,2% te snel van te rijden. Wat opviel is eigenlijk dat de meeste van die mensen betrapt werden op te snel rijden wanneer ze niet wisten dat er een camera stond.
1: Deze week is er trouwens in meer dan 20 Europese landen een gezamenlijke controleactie tegen overdreven snelheid. In de gevangenis van Saint-Hubert in Luxemburg zijn gisteravond tientallen gevangenen geëvacueerd na een brand onder het dak van het gebouw. De brand is uiteindelijk geblust en de meeste mensen zijn dan teruggekeerd naar hun cel. Alleen zo'n 30 vooral oudere gevangenen zijn opgevangen in een polyvalent centrum onder politiebewaking. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het Russische leger heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev gebombardeerd. In verschillende wijken is brand uitgebroken na zo'n 10 explosies. Het is nog niet duidelijk of er ook slachtoffers zijn. Eerder gisteravond kwamen in een buitenwijk nog 3 mensen om het leven bij een Russisch bombardement. Een van de slachtoffers is een kind. Bij de aanval vielen ook 3 gewonden. In het voetbal heeft Club Brugge de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. De landskampioen van vorig seizoen versloeg thuis KV Kortrijk met 3-0. Hans van Aken, de kapitein van Club Brugge, is dan ook blij. Zeker omdat er dit seizoen geen play-offs meer zijn.
3: Het is dit jaar een ander format. Dus het is niet meer van in maart of april ineens te gaan pieken en dan alles te gaan rechtzetten van wat er in die reguliere competitie is geweest. Dus vanaf nu moet het vanaf eerste speeldag erop zijn. En vandaag was een goed begin.
1: En dan het weer na de ochtend zonnig en temperaturen tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer, dan halen we tot 31 graden. Begin volgende week wordt het tijdelijk minder warm. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Elze, gaan we
1: promo koken?
2: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: IKEA-tip van de week.
5: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
6: En wat met de balletjes?
4: Rustig. De balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
8: Life is music.
9: Studio Brussel.
10: Goedemorgen, het is 7:14 nieuws met Shema Saisai. Een uur geleden is er een nieuwe flitsmarathon begonnen. Tot morgen vroeg 6:00 controleert de politie overal in het land extra op te snel rijden. Bij de vorige editie in april zijn meer dan 1,3 miljoen bestuurders gecontroleerd. Iets meer dan 3% reed toen te snel. De controles blijven dus nodig, zegt Amberger van de federale politie.
11: Bij onze vorige flitsmarathon was het merendeel van de mensen die betrapt zijn op te snel rijden door de mobiele ploegen betrapt. Dus wanneer mensen niet weten dat er een ploeg staat met een flitscamera. Dus dat betekent dat we echt moeten blijven inzetten op die bewustwording dat mensen zich ook aan de snelheidslimieten moeten houden als ze niet weten dat er geflitst wordt.
10: Het is al de 25e flitsmarathon. Deze week is er ook in meer dan 20 Europese landen een gezamenlijke controleactie tegen overdreven snelheid. In Marcinel, vlakbij Charleroi, in de provincie Henegouwen, is de mijnramp in Bois du Cazier herdacht. Vandaag is het precies 70 jaar geleden dat daar 262 mijnwerkers om het leven zijn gekomen. Door een fout begon er een grote brand waardoor velen niet konden vluchten. Het was de grootste Belgische mijnramp ooit. Bij de slachtoffers waren ook 136 Italianen. Er is dan ook een Italiaanse delegatie naar Marcinel gereisd voor de herdenkingen dit weekend. Spanje is begonnen met grenscontroles voor Italianen die het land binnen willen. Dat heeft te maken met de situatie in Ceuta, een Spaans stadje dat in Marokko ligt. Tienduizenden mensen probeerden vorige week om onder meer via de zee tot in Ceuta te geraken. Bijna iedereen is al vrij snel weer teruggegaan naar Marokko, maar onder meer Italië had veel kritiek op Spanje en begon dan meteen met grenscontroles. Daarop reageert de Spaanse overheid nu. Bij de oversteek naar Ceuta zijn intussen 140 mensen overleden. De meeste zijn verdronken in zee. Dat blijkt uit cijfers van Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. Het Russische leger heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev gebombardeerd. In verschillende wijken is brand uitgebroken na zo'n 10 explosies. Het is nog niet duidelijk of er ook slachtoffers zijn. Eerder gisteravond zijn in een buitenwijk nog 3 mensen gedood door een andere Russische aanval. Een van de slachtoffers is een kind en er vielen ook 3 gewonden. In het voetbal heeft Club Brugge de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. De landskampioen van vorig seizoen versloeg thuis KV Kortrijk met 3-0. Michiel Jonkheren, de trainer van Kortrijk, was teleurgesteld.
12: Als ik één iets kritisch mag zeggen over mijn ploeg, is de tweede helft hebben we iets te weinig gedaan met omschakelingen. Nee, dat moet ook gezegd worden. Maar over het algemeen denk ik niet dat de score weerspiegelt wat. Ik denk dat 3-0 voor mij overdreven is. Ik zeg niet dat Club de zegen niet verdient, totaal niet, maar 3-0 is overdreven voor mij.
10: Het wordt zonnig vandaag en we halen tot 29 graden. Morgen nog warmer tot 31 graden. Begin volgende week wordt het tijdelijk minder warm, maar het blijft meestal droog en zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Studio Brussel.
9: De tijdloze.
8: Dave Peters.
13: Het is nog vroeg, maar als je toch al een beetje begint te branden, kan je bij ons zon schuilen. We doen het met Joan Jett om te beginnen. Welkom.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Sommige muziekverhalen, die kan je 3 uur over vertellen. Maar je zou kunnen zeggen, Dylan die bracht mid jaren 60 wat groene bladeren mee, gedroogd door de Beatles. Die ging ook andere substanties erbij gooien in hun lijf. En toen kwam dit eruit. Help.

0: Material Girl, als je al wakker bent, als je iets te melden hebt, gooi het in de app. Ik zie dat Boe Steven al wakker is. Boe Steven, maar wel, hou de uiers stevig vast, want misschien bengel ik zo meteen aan je lijn.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitzending. Ah, het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Check ook maar eens die versie van Clement Peres, Hilaris, popkenner uit Antwerpen. Heerlijk zegt Jimmy, die tijdloze muziek. Hopelijk blijft dat ook zo na de zomer tussen 8 en 10. Ja, Jimmy, dat valt te bezien natuurlijk. Hè. Hilde, die geniet van Bokes met Hesp. En ik zie dat M. Leon in Montegabione, in Umbrië, ons gaat meenemen in de oortjes. En dat wil zeggen dus een korte run over steile heuvels. Ik zie nog iets anders, dat er iemand wakker is die een nobele taak aan het uitvoeren is, waar we allemaal wel bij varen. Ik hoop dat hij opneemt, want hij is druk bezig. Maar, oh, ja.
1: Goedemorgen, Dave.
0: Hallo, boer Steven, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kan jij ons eens een kleine snelcursus geven in de edele taak der melken van de koeien? We nemen de uier in onze rechterhand of linkerhand, hoe doen we dat?
1: Rechts of links, eigenlijk, dat is gezien, als je links of rechts bent, ja.
0: Ik ben, ik ben rechtshandig, hoe begin ik eraan?
1: Ten eerste, je moet op je gemak zijn om tussen de koeien te gaan. Ja. De koeien voelen dat ook als je nerveus zit.
0: Oké.
1: En dan moet dat wel lukken, alleen moet je op je gemak de uier betasten, zo gezegd.
0: Ja, als je het niet goed kan in het begin, wat loopt er fout? Want soms komt er niks uit, hè? Dat je denkt, dit is een droge koe, dat is niet zo, maar het ligt aan de techniek. Wat doe ik dan fout?
1: Je moet gewoon een vloeiende beweging met je wijsvinger en zo de vingers afgaan naar beneden. De spijn in je hand nemen en zo de melk eruit trekken.
0: Dus met andere woorden, je moet eigenlijk behoorlijk wat vingerspitsengevoel hebben.
1: Ja, wel, eigenlijk wel. Het komt daarop neer.
0: Ja, dat beeld dat wij ervan hebben, dat is romantisch, dat bestaat niet meer. Hè? Dat je met een krukje bij een koe gaat zitten, dat is allemaal machinaal zeker?
1: Nee. Ja, tuurlijk.
0: Hoeveel heb jij er lopen eigenlijk, of staan?
1: Voor het moment moeten we wat is grote 45 melken.
0: Oh, amai, amai.
1: En een melkkoeien dan.
0: Ja, ja. Hoe lang ben je al wakker vandaag?
1: We staan op rond 6 uur. Dat is dan direct naar de stal. Eerste radio aanleggen in de stal. Ja. En dan beginnen we te melken.
0: En heb je het gevoel dat dankzij de radio, deze zender specifiek, dat de koeien toch kwalitatiever, betere melk geven?
1: Ja, absoluut, Dave. Zonder radio lukt dat gewoon niet.
0: Dat is ongelooflijk, hè?
1: Zonder
0: ongelooflijk. Ja. Boer Steven, het gaat je bijzonder goed. Doe de groet aan al je koeien. Ik ga er een relaxed YouTube-tje doorheen jagen voor jouw koeien. Ja, is dat super. Goed?
1: Ja, super.
0: Voilà. Hey, tot de volgende en de groeten daar in Tielt, hè.
1: Dag Dave.
0: Yo, bye. Studio Brussel. De tijdloze.

Wouter is dankbaar voor het melkadvies, keer iets anders. En Karin die ziet de Mont Ventoux in de verte. Route Soleil, heel veel route, daar moet dit bij, hè? Alice in Chains en Wood, goedemorgen. Het is 7:30. Geweest al, ja. Kom op, Lane.

Iedereen is dat al lang vergeten, maar check op Spotify. Is de soundtrack van Singles, die film met Mother Love Bone erop. Chris Cornell zit hier ook al bij, denk ik. Het is pre-Vedder, maar daar staat een Alice in Chains ook op en zo. Geweldige plaat, slechte film. Maar bekijk het, zoek toch maar eens even op. Happiness.

0: Florence, ook weer te bezichtigen in Kiwi natuurlijk binnenkort. Dog Days Are Over. Er komt iets heel bijzonders aan van de IJzeren Meiden met Bruce Dickinson aan het stuur.
1: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
4: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
3: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app...

Van Roel voor Frankie. Ik zie ook dat Anja druk onderweg gaat zijn met koffie, ijskoffie erbij en granola. Is dat dan met mayonaise of niet, Anja? Dat zal wel niet, denk ik, hè? Voor jou, de Fugees misschien? Ja, smakelijk. Ready or not.

Zoals elke fan denk ik om de 3 seconden aan muziek. Soms ook aan voetbal. Gisteren nog in Jan Breidel geweest, kom ik s'nachts thuis. En dan denk ik nog even aan de playlist van vandaag. En dan zie ik plots de Phil voorbij komen. En dan is er natuurlijk ook het feit, wel leuk, dat zijn zoon Matthew Collins, die heeft getekend bij 1860 München. Dat is een traditieclub in Duitsland, 4e klasse. Hij heeft ook al bij Tirol gezeten en bij Salzburg en dat soort dingen. Maar nu voetbalt hij dus als middenvelder in de, ja, de 4e Bundesliga zal dat dan zijn. En ja, het is een heel getalenteerde familie hoor, want ook Emily is goed bezig. Die zit, Emily in Paris, de serie, Netflix-serie, daar zit Lily Collins in. Dat is dan weer de zus van Matthew, de halfzus eigenlijk. Dus bij de familie Collins hebben ze genoeg over te praten aan het ontbijt. Gaan wij samen van In the Air Tonight doen van Phil Collins? Ik denk het wel, hè. Als er ergens in je brein nog een soort van ja, verzoek binnenstroomt of zo, gooi het maar in de app. Ik kan niks beloven, maar ik kan het wel stiekem overwegen.

0: vanavond op VRT1.
1: En bij die zakkende zon pakken wij de laatste vitamine D mee om helemaal klaar te zijn voor vanavond. Maar eerst...
2: Goedenavond, Blankenbergen! Hey!
0: Op VRT1 treden de genomineerden van VRT Zomerhit op in Blankenbergen. Op VRT Canvas krijg je een levensgevaarlijke finale in Mystery Road Origin. En op VRT Max vind je spanning à volonté met Flikken Maastricht. Alvast veel kijkplezier.
3: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
4: 1 plus 1 gratis op Dreft? Top. Er zal geen vlek meer te zien zijn.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Dit is Studio Brussel. Studio
6: Brussel. Goedemorgen, uw gevraagd.
7: VRT Nieuws.
6: Jannie Kaart.
8: 3 verdachten zijn aangehouden voor de dood van een jongen van 7. De jongen werd woensdagnacht dood teruggevonden in het appartement van zijn oom in Merchtem in Vlaams-Brabant. Het onderzoek bleek al snel dat hij vermoedelijk het slachtoffer was van kindermishandeling. De jongen was woensdag eerder op de dag alleen op straat en werd door de politie naar huis gebracht. Wat er daarna is gebeurd, wordt nu verder onderzocht, vertelt het parket.
9: Na afloop van de verhoren heeft de onderzoeksrechter de 3 aangehouden. De oom op verdenking van moord en de moeder en de vriendin op verdenking van schuldig verzuim ten aanzien van minderjarigen. Nu zal het onderzoek moeten uitwijzen wat er in die fatale nacht van woensdag op donderdag is gebeurd.
8: Er zijn overal flitscontroles, want er is sinds vanmorgen opnieuw een flitsmarathon. Nog tot 6 uur morgen vroeg kan je extra gecontroleerd worden op de snelle rijden. Dat gebeurt zowel op de snelwegen als op de gewone wegen, want die controles blijven nodig, vertelt de federale politie.
10: De flitsmarathon blijft nodig, dus we kondigen ook echt die extra controles aan om mensen zich bewust te laten worden van de gevaren van de snelrijden. Want bij onze vorige flitsmarathon in april was dat, hebben wij toen meer dan 1,3 miljoen mensen gecontroleerd. En daar bleek toch nog altijd 3,2% te snel van te rijden. Wat opviel is eigenlijk dat de meeste van die mensen betrapt werden op de snelrijden wanneer ze niet wisten dat er een camera stond.
8: Spanje doet opnieuw grenscontroles voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Italianen zullen ook zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. Het komt allemaal door de situatie in Ceuta, een Spaans stadje in dat in Marokko ligt. Tienduizenden mensen probeerden vorige week om onder meer via de zee tot in Ceuta te geraken. Bijna iedereen is al vrij snel weer teruggegaan naar Marokko, maar onder meer Italië had veel kritiek op Spanje en begon meteen met grenscontroles. En nu doet de Spaanse overheid dat dus ook. Bij de oversteek naar Ceuta zijn intussen 140 mensen overleden en de meeste mensen verdronken in zee. In het voetbal heeft Club Brugge zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. De landskampioen versloeg thuis KV Kortrijk met 3-0. Hans van Aken, de kapitein van Club Brugge, is dan ook blij. En zeker omdat er dit seizoen geen play-offs meer zijn.
11: Het is dit jaar een ander format. Dus het is niet meer van in maart of april ineens te gaan pieken en dan alles te gaan rechtzetten van wat er in die reguliere competitie is geweest. Dus vanaf nu moet het vanaf eerste speeldag erop zijn. En vandaag was een goed begin.
8: Het wordt zonnig en ook weer zeer warm vandaag bij zo'n 29 graden. Morgen nog warmer tot 31 graden. Begin volgende week wordt het even iets minder warm, maar het blijft wel meestal droog en zonnig.
12: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
13: Studio Brussel.
14: De tijdloze.
12: Dave Peters.
6: Wees gerust, wij gaan nog een dik uur of twee lekker pieken. We doen dat met De Bos onder andere. Goedemorgen.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
12: Life is music.

0: Dat is mijn favoriete stuk van de plaat. Een half minuut van het einde, dan valt het stil en dan trekt hij het toch weer op gang. Legendarisch, wat een talent. De boss himself. Nu, de heer Barack Obama, die kennen we allemaal wel. Voormalig president van de Verenigde Staten. Die is 65 jaar jong geworden op 4 augustus. Maar de vraag is natuurlijk, kan die man rappen? Ja, dat kan hij zeker.
1: My palms are sweaty. Knees weak. Arms are heavy. Vomit on my sweater already. Mom's spaghetti.
0: Knap, hè?
1: I'm nervous, but on the surface I look calm and ready.
0: Maar wat staat er in zijn playlist? Dit hier. Goeie smaak, Barack. Goedemorgen, iedereen. Oh, blijf maar lekker liggen. Let's get it on, baby.

Zat ook in de zomerse playlist van Barack Obama. Tim, die geniet nog na van Marvin Gaye. Wat een vette schijf, zegt hij ook heel chill. Ja, je kon er net geen spek in bak. Lieve vriendinnen van de radio. Die echte venten, ze zeggen wel van niet. Maar we weten allemaal dat ze een föhn gebruiken. En dat ze voetencrème op hun gezicht smeren. En dat ze stiekem in het donkerste van de nacht Brian Molko willen zijn. En dan misschien wel een pinkje zwart verven. Tot het bitterende eind. Goed, goedemorgen. Hier is Placebo.

0: Placebo, voilà. Nieuwe snaren gelegd op onze gitaar, luchtgitaar. Ik herinner me een optreden van die mannen, Brian Molko. Ik denk dat het begin de Nelly's was, in de hallen van Schaarbeek. En je kon gewoon 10 liter vocht verliezen. Het was zo warm, je kon een dweil onder je voeten leggen. En die moest na 5 minuten vervangen worden. Zometeen, de zomer van 1988, heb jij een specifieke herinnering aan dat jaar, muzikaal of iets anders. Gooi het in de app. En we gaan eerst opwarmen met de Manic Street Preachers. Ken je hem nog? Motorcycle Emptiness.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Motorcycle Emptiness van Manic Street Preachers, de band waar plots een bandlint verdwenen was. Weet je nog?
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: 1988, daar zitten we in. CD's beginnen mee te verkopen dan vinyl voor het eerst. Teardrops komt uit van Womack & Womack, grote hit. De film Cocktail, Tom Cruise, daar zit Bobby McFerrin in met Don't Worry, Be Happy. Guns N' Roses domineert de rockwereld ook met Appetite for Destruction. En George Michael, die doet het met Faith en dat gaat heel goed over de toonbank. Maar er is ook de afrekening. Dat begint allemaal op deze geweldige zender. En wat staat er heel de zomer lang op één of op twee in die afrekening, dan moet ik het even respectvol stilmaken. Want ik weet niet hoe rijk je bent, maar als je een raam hebt, dan heb je het geluk dat je kan mijmeren, een eind ver weg kan mijmeren. 4 minuten 54 lang kan je dat nu doen met blik op oneindig op dit klompje goud. Zullen wij dat samen doen? Yes, voor jou kan de intro volledig spelen, let erop, hè.

0: housewife van Daan. Dan krijg je de groeten van Patrick. De groeten terug. Patrick, ja, gisteravond nog op Brugge, inderdaad. En nu al op de radio. Maar ja, dat komt als je geen afknop hebt. En je lichaam een soort van, ja, van dat gesmolten gummibeersap van zichzelf aanmaakt. Waar je dan vleugels van krijgt. Je weet het wel, dan heb je dat voor natuurlijk. Hè. En Freya, die heeft Daan nog gezien afgelopen dinsdag zalig optreden. Nog even terug naar 88. Want daarnet de zomer van met Tracy Chapman erbij. En dan krijg ik een bericht binnen, zeg.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Van Daniel. Goedemorgen, Daniel.
3: Goedemorgen.
0: Ja, in 1988 was er uiteraard ook Pukkelpop. En als ik het me niet goed, als ik me wel goed herinner, was daar onder andere de Jesus and Mary Chain. Ik heb even opgezocht, wie zat er nog aan? Ah, de Ramones ook. En The Wedding Present. Maar jij bent niet gaan kijken, maar het zat wel in de oorschelpen ergens achterin. Want wat gebeurde er?
3: Ja, die dag dan trouwden we juist. En ons feest was in Heppen, in Leopoldsburg.
0: Ja.
3: En op de achtergrond hoorden we dus de muziek van Pukkelpop. We zijn zelf niet geweest, want het was ons trouwfeest. En ja, dat was volgens mij de laatste editie dat Pukkelpop in Leopoldsburg plaatsvond.
0: Ja, dus waren dan de Ramones een beetje in de achtergrond Rock'n'Roll High School jullie openingsdans of hadden jullie iets anders gekozen?
3: Ja, maar genoeg niet, want we waren eigenlijk met alle commotie waren we vergeten een openingsdans te kiezen.
0: Oei.
3: En toen hebben we last minute zo aan de, toen was er nog met een DJ en zo.
0: Ja.
3: Zo old school. Ja. En toen hebben we last minute nog zo een plaatje gekozen. Maar ik weet echt niet meer wat dat onze openingsdans was. Het was iets met Stevie Wonder, maar ja.
0: Ja.
3: Het was wel leuk.
0: Maar het klinkt ontzettend punk. Perfect bij Pukkelpop passend. Zijn er nog dingen fout gelopen die jullie vergeten hadden?
3: Ja, eigenlijk wel. We hadden heel veel volk, want mijn man heeft een grote familie en veel vrienden. En de avond zelf kwamen we tot de constatatie dat we zelf geen plaats hadden voor te zitten. Dus we hadden iedereen gepland, behalve
0: Daniel,
3: onszelf.
0: Daniel, je verzint het niet, hè? Ongelooflijk.
3: Nee, dat is echt.
0: Wat een geweldig verhaal. Ja. Weet je wat, Daniel? Ik ga zo meteen iets opdragen aan jullie. En daar is Lemmy verantwoordelijk voor, met zijn bende. Die Ace of Spades, ken je dat nog? Van Motorhead?
3: Ja, dat ken ik zeker.
0: Daar
3: ja,
0: hou je wel van?
3: Ja. Want we gaan soms ook naar graspop.
0: Dus alright. Dan steek je middelvinger, zal het zijn, en je pinkt de lucht in en knijp die andere twee naar binnen. Want binnen 36 seconden is het van datum. Daniel, doe de groeten aan je vent en tot binnenkort misschien.
3: Dank u wel.
0: Salut, hè.
2: Fijne dag. Yo. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Het pijnlijk moment hiervoor in Jov. Ai.
2: Gebeurt hier. En het
4: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
2: Gebeurt hier. Maar ook het
5: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho.
2: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.

ja, als je je eigen tafel vergeet aan de bruiloft, dis, en je hebt ook geen openingsnummer, ja, dan verdien je zoveel jaar later wel iets anders. Danielle, het was met veel liefde voor jou en je ventje, Lemmy en Ace of Spades. Goed, ik heb Lenny hier, Lenny Kravitz, niet Lemmy, maar met een N. Die heeft er een heleboel nieuwe fans bij, want ja, Harry Styles is natuurlijk met zijn dochter en dan gaan mensen ontdekken van, hé, maar wacht, die vader van die dochter, die kan ook wel iets.

Zo kan hij wel weer met dat Bootylicious, shaky, lekkere muziek. Er moet dringend opnieuw een voorhamer op het erf gegooid worden. Ik ben al heel lang aan het aftellen naar wat ik nu mag gaan draaien voor jullie. Ben je klaar? Dave Grohl en zijn vrienden zijn er verantwoordelijk voor. 3, 2, 1, hier gaan we.

0: VR. Bad Moon Rising. Ik krijg een geweldige bericht binnen. Dave, heb jij toevallig het beste lied ooit gemaakt in de belpopgeschiedenis liggen? Ja, dat is... Wacht, hè. Schuif 3C hieronder. En dan...
1: Studio Brussel.
0: De tijdloze. Dan heb ik dat gevonden. En jou voor de 10 miljoenste keer. Wellicht voor sommigen de mond valt open. Jawel, het is echt van ons.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Dit is Studio Brussel. Studio
2: Brussel. Goedemorgen, een uur of negen.
3: VRT Nieuws.
2: Jannik Aerts.
4: Drie verdachten zijn aangehouden voor de dood van een jongen van 7. De jongen werd woensdagnacht dood teruggevonden in het appartement van zijn oom in Merchtem in Vlaams-Brabant. Het onderzoek bleek al snel dat hij vermoedelijk het slachtoffer was van kindermishandeling. De jongen van 7 was woensdag eerder op de dag alleen op straat en werd door de politie naar huis gebracht. Wat er daarna is gebeurd, wordt nu verder onderzocht, vertelt het parket.
5: Na afloop van de verhoren heeft de onderzoeksrechter de drie aangehouden. De oom op verdenking van moord en de moeder en de vriendin op verdenking van schuldig verzet ten aanzien van minderjarigen. Nu zal het onderzoek moeten uitwijzen wat er in die fatale nacht van woensdag op donderdag is gebeurd.
4: Je kan weer massaal geflitst worden, want vanmorgen is er een nieuwe flitsmarathon begonnen. Tot morgen vroeg 6 uur controleert de politie overal in het land extra op te snel rijden. En deze week is er ook in meer dan 20 Europese landen een gezamenlijke controleactie tegen overdreven snelheid, vertelt de federale politie.
6: Meer dan 20 Europese landen doen deze week extra controles om mensen zich bewust te laten worden van de gevaar van te snel rijden. Want het is natuurlijk, als je een ongeval veroorzaakt of je krijgt een ongeval en je rijdt te snel, is de impact veel groter. Je brengt ook anderen in gevaar. En dat is de reden waarom er Europese week is eigenlijk met extra snelheidscontroles.
4: Spanje is begonnen met grenscontroles voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. Vorige week begon Italië al grenscontroles voor Spanjaarden nadat tienduizenden migranten de Spaanse enclave Ceuta in Marokko binnendrongen. Italië wou naar eigen zeggen op die manier de komst van migranten tegengaan. Correspondent Sven Duiten legt uit waarom Spanje nu die controles doet.
7: Wel, dit is een tegenreactie. Alles is gisteren in stroomversnelling geraakt. Spanje had gisteren aan Meloni gevraagd van stop daarmee met die controles. Ze hadden gevraagd stop ermee op 9 augustus, zondag. Meloni heeft gezegd nee, dat gaan we niet doen. En dat was niet naar de zin van Spanje. Spanje heeft gezegd oké, dan gaan wij een tegenmaatregel uitvaardigen om dus de belangen en vooral, en hij sprak dan over de waardigheid van de Spaanse burgers te beschermen.
4: In het voetbal heeft Club Brugge gisteravond zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. De landskampioen versloeg thuis KV Kortrijk met 3-0. Michiel Jonkheer, de trainer van KV Kortrijk, was teleurgesteld.
8: Als ik één iets kritisch mag zeggen over mijn ploeg, is de tweede helft hebben we iets te weinig gedaan met omschakelingen. Ja, dat moet ook gezegd worden. Maar over het algemeen denk ik niet dat de score weerspiegelt wat. Ja, ik denk dat 3-0 voor mij overdreven is. Ik zeg niet dat Club de zegen niet verdient, totaal niet, maar 3-0 is overdreven voor mij.
4: Het wordt een zonnige en warme dag vandaag bij zo'n 29 graden. Morgen wordt het nog ietsje warmer, tot 31 graden. Begin volgende week krijgen we nog altijd zomers weer. Ietsje minder warm tijdelijk, maar in de loop van de week opnieuw 30 graden en zonnig weer.
1: Studio Brussel.
9: De tijdloze.
1: Dave Peters.
2: Weet je wie het wel goed doet met de omschakelingen? Dat is Aretha. R-E-S-P-E-C-T is alles wat ik te zeggen heb.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Respect aan Aretha Franklin. Ik wil nu al mijn verontschuldigingen aanbieden voor wat er over een 40-tal seconden nu op jouw radio gaat gebeuren. Dus als je een gevoelig hart hebt, hou dat even vast met beide handen. Want het gaat even pijn doen, maar het is voor de goede zaak. Want ik zat ooit in Werchter tegenover een man die een fles of drie vodka had geledigd, daar helemaal van op soberde ook wel weer en geweldige muziek terug ging maken. En hij is 63 geworden afgelopen week. En we moeten even in de sfeer van, pas op, nu gaat het even pijn doen, een paar seconden, speciaal voor James Hetfield. Happy birthday to you. Ja, dat kon ik toch niet anders dan zo vieren, zeg. James Hetfield is 63 jaar geworden. Als wij er zo uitzien als we 63 zijn, amai, slok op de borrel. Metallica daarom en Seek and Destroy.
1: Studio Brussel.
0: De tijdloze.

Soms vraagt de mensen af van Gorky of er om 16 over 9 al leven mogelijk is. Dat is er zeker. Maandag, morgen dus, moet je tussen 6 en 10 zeker naar Sam staat op luisteren. Je kan dan artiesten herkennen die gespeeld worden in de songsverduistering. En dan kan je jouw eclipsbril scoren. Want ze zijn hard to get blijkbaar. Maar luister naar Sam, die kan jou helpen. Weet je wie er in IJsland trouwens gaat optreden tijdens die verduistering? Jawel, deze hier. De elf, de nymf zelf. Hier is Björk. Goedemorgen.

0: Ik krijg berichten van mensen die Björk voor het eerst horen. Ja, duik maar eens in die backcatalog. Er gaat nog veel op je afkomen. Wat een talent, hè, Björk? Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Goed moet doteren, dat moet ik er nog bij zeggen. Met haar zoon trouwens, dat ze optreedt tijdens de eclipse. Goed, ik heb jou even nodig. Wil je een esthetisch verantwoord gokje wagen? Zonder dat je je huis op de crap table moet gooien. Of je lief, of wat dan ook moet inzetten. Het is iets muzikaal. Ik heb jou even nodig nu. Alsjeblieft, dus doe dit even.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 5 plus 1 gratis op Aquarius.
4: 5 plus 1 gratis? Top. Laat die dorstlessers maar komen.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: David Bowie en Ashes to Ashes. Veel mensen willen draaien aan de roulette, maar er kan er maar eentje de gelukkige zijn natuurlijk. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Goedemorgen Renske.
2: Goedemorgen
0: Dave. Ik heb jou beloofd dat ik geen moeilijke vragen zou stellen, hè?
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Maar ik toch eens proberen?
2: Ja.
0: Wat wil je worden als je groot bent?
2: Als ik groot ben. Oh, ik ben al mama ondertussen.
0: Ja.
2: Dus ja, ik, een beetje vrijer in mijn bewegingen, zal ik zeggen.
0: Ja.
2: Ontdekken en reizen.
0: Ik snap het volledig. Je hebt me ook verteld dat Björk voor jou een serieuze openbaring was. Hè? Want je had dan Nirvana, Pearl Jam, dan komt die Björk. En dat slaat dat alle kanten op, al die genres erbij. Dat is echt een topvrouw om je hoed voor af te nemen, hè?
2: Ja, absoluut. Het was dan ook nog een bijzondere vrouw eigenlijk. Eentje om naar op te kijken, vond ik ook wel.
0: Het zal wel zijn.
2: Ja, niet alles nadoen wat ze deed, maar toch. Ja, gezonde invloed was het.
0: Absoluut. Renske, je kent het concept. Wij gaan lurken aan de festivalroulette en dan komt er iets voorbij. Maar als jij denkt van nee, dat is bazaar, dat is niet, vind ik niet goed. Dan kunnen we nog eens draaien natuurlijk. Heb je een herkansing. Ben je klaar voor optie 1?
2: Ja.
0: Hier gaan we.

0: dan zitten we in Bon Iver land. Skinny Love. Denk jij van, moi? Of denk je van, nog eens?
1: Ik ga nog eens draaien. Het is zeker goed, maar ik ben te benieuwd ook al.
0: Ja, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat er komt. Goed, 3, 2, 1. We ademen diep in. We ademen diep uit. En hier gaan we.

0: man die nog ooit een vegan restaurant heeft gehad in New York. En als je hem live zag, dan deed hij wel als Jimi Hendrix. Hij had niet plots tussen de beats zo'n gitaar boven. En begon die keihard Purple Hazel soort te spelen. Moby. Zegt dat je wat? Of wil je...
1: Ja, ik moest twee keer luisteren. Ik herken hem zelfs niet.
0: Nee, kijk. Ja.
1: Ik vind hem leuker op plaat dan live, als ik dat mag zeggen. Dus ik zou graag nog eens willen draaien.
0: Ja, Moby, dat is heel dubbel. Ik moet wel oppassen wat ik over Moby zeg. Want ja, dan ga ik een pak slaag krijgen van Sam de Bruin, want dat is een grote fan. Okay. Maar ik volg wat jij zegt eigenlijk wel.
1: Oké.
0: Ja.
1: We hebben het niet gezegd, maar toch gezegd.
0: Renske, we gaan nu wel voor voldongen feiten staan natuurlijk.
1: Ja.
0: Hè? Goed, we gaan eerst eens voorproeven. Dan kunnen we acclimatiseren aan wat er daarna nog komt wellicht.

0: Ja, Arno, putain, putain, Tissie Matic, ja. Dat is wel, ik denk, ik zou er wel gelukkig van worden.
1: Ja, en dat iconisch is dan eigenlijk wel op deze zaterdagmorgen, ja.
0: Ja, en wat een, wat een man ook, hè?
1: Ja, ja, absoluut, hij mag ook wel eens geëerd worden.
0: Het is echt onredelijke man. Ik heb er ooit één keer s'nachts tegenover gezeten, want ik had hem hier voor een interview en hij zei, kom, we gaan iets drinken. En die bestelde een taxi en wij reden naar de Archeduc in Brussel. Dat is een café in de Dansaar, denk je. Dan moet je bellen, dan mocht je binnen. En hij wou mij vertellen over Brussel, over de muziekscene in de 60's en zo, dat soort dingen. Die begint daar te vertellen tot 4, 5 uur 's ochtends. En om het half uur kwam er dan zo'n fan voorbij. En dan keek hij diep in de ogen van de fan en dan zei hij, je ogen doen pijn aan mijn moeder. En iedereen was aan het wegsmelten. En dat beeld van Arno, ik had het nooit vergeten. Ik werd plotslags verliefd op die man. Wat een grote kind.
1: Ja,
0: ja, dat schiet me nu te binnen. Dat zijn toch dingen die je bijblijven, hè?
1: Ja, ja, dat geloof ik. Dat was een hele impressionante mens geweest.
0: Ongelooflijk. Renske, en hij gaat voor jou ten dans spelen. Putain, putain. Maak er een mooie ochtend van nog. En tot ziens, hè?
1: Ja, oké.
0: Okay. Tot ziens, bye-bye.
2: De festivalzender.

0: was even Tour of Duty op de radio, dankzij de Stones. Heb jij je al ooit in je nopjes gevoeld? Dat is een heel abstract begrip, maar ik voel mij sinds vorige week keihard in mijn nopjes, omdat ik erachter ben gekomen dat die ex van de Damon, van Brad, ook van Suede, maar ook geweldig op haarzelf, dat die gewoon terugkomt.
1: Studio Brussel. De tijdloze.
0: Er zit dus een reunie aan te komen van Elastica. Ken je het nog niet? Leer het kennen. Geweldige pop. Hier gaan we. Goedemorgen.

Keep your eyes peeled. There are some exciting things in the works. Dat konden wij lezen op het wereldwijde web. Dankjewel, Justine. Om dat te vieren, Nancy, voor jullie allemaal.

These boots are made for walking, Nancy Sinatra. Moeten wij het nog even laten branden op de zaterdagochtend? Dat kunnen we misschien wel doen, hè? Want Parklife, de encore van de set van deze geweldige band, daar zat dit in, Paper Cuts.

0: Linkin Park en Paper Cup.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Veel plezier met Helene. Naar de Wu-Tang Clan afrekenen met jou. Tot ziens en maak een mooie zaterdag van. Bye bye, tot morgen.
3: Cash rules everything around me. Cream it.
4: Yeah. Check this old fly shit out. Word up.
3: Cash rules everything around me.

0: het
1: pijnlijk moment hiervoor in Jong. Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Gebeurt hier. En het
1: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
0: Gebeurt hier. Maar ook het
2: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
0: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
3: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
0: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
6: 10 uur, een hele goede morgen.
7: VRT Nieuws.
6: Yannick Aert.
8: Drie verdachten zijn aangehouden voor de dood van een jongen van 7. De jongen werd woensdagnacht dood teruggevonden in het appartement van zijn onkel in Merchtem in Vlaams-Brabant. Uit onderzoek bleek al snel dat hij vermoedelijk het slachtoffer was van kindermishandeling. De jongen was woensdag eerder op die dag alleen op straat en werd door de politie naar huis gebracht. Wat er daarna is gebeurd, dat wordt nu verder onderzocht, vertelt het parket.
9: Na afloop van de verhoren heeft de onderzoeksrechter de drie aangehouden. De oom op verdenking van moord en de moeder en de vriendin op verdenking van schuldig verzuim ten aanzien van minderjarigen. Nu zal het onderzoek moeten uitwijzen wat er in die fatale nacht van woensdag op donderdag is gebeurd.
8: Vanmorgen is er een nieuwe flitsmarathon begonnen. Tot morgen vroeg 6 uur controleert de politie overal in het land extra op de snelrijden. Bij de vorige editie in april zijn meer dan 1,3 miljoen bestuurders gecontroleerd. Iets meer dan 3% reed toen te snel. Die controles blijven dan ook nodig, vertelt de federale politie.
10: Bij onze vorige flitsmarathon was het merendeel van de mensen die betrapt zijn op te snel rijden door de mobiele ploegen betrapt. Dus wanneer mensen niet weten dat er een ploeg staat met een flitscamera. Dus dat betekent dat we echt moeten blijven inzetten op die bewustwording dat mensen zich ook aan de snelheidslimieten moeten houden als ze niet weten dat er geflitst wordt.
8: In Marcinel, vlakbij Charleroi in de provincie Henegouwen, is de grote mijnramp herdacht vandaag precies 70 jaar geleden. 262 mijnwerkers kwamen toen om het leven. Door een fout begon er een grote brand, waardoor velen niet konden vluchten. Het was ook de grootste Belgische mijnramp ooit. Iets na 8 uur vanmorgen werden de namen van alle slachtoffers voorgelezen. Meer dan de helft waren Italianen. Enkele Belgisch-Italiaanse verenigingen zijn met de bus vanuit Genk naar Marcinel gekomen voor de herdenkingen. En dan in nog dit. Een Belg heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 111 miljoen euro rijker. Opvallend is al de derde keer in iets meer dan 2 maanden dat een Belgische speler de jackpot wint. Begin juli ging het ook nog om 80 miljoen euro. En het weer vandaag, het wordt een warme dag vandaag met temperaturen rond 29 graden. Morgen nog warmer tot 31 graden. En begin volgende week wordt het even iets minder warm, maar het blijft wel droog en zonnig.
11: Studio Brussel.
12: De afrekening.
11: Eline Dogen.
6: Zaterdag, zon en weer zo'n geweldige lijst die jij hebt samengesteld door te stemmen op VRT Max. We tellen weer af naar het allerbeste nummer van deze week en beginnen op 30 met de ongelofelijke Sienna Spyro en Material Lover.
11: Je luistert naar
12: Studio Brussel. Life is music.

0: Jenna Spyro. De meest vintage-looking en sounding 20-jarige. Blaas me toch elke keer weer omver. Material Lover stemde jij op 30. En wie stond er ook alweer bovenaan in de afrekening?
1: De afrekening 10.
0: Oei. Nee, wacht, dat is helemaal niet juist. Ik had je gewoon vertellen, Nothing But Thieves was jouw nummer 1. Phoebe Bridgers, jouw nummer 2. Lost Boys en Stronger van Black Box Revelation stond op 3. En ik kan al verklappen, maar echt, vertel het absoluut nog niet hoor. We hebben een nieuwe nummer 1. Is het Phoebe Bridgers? Ja, ze zegt even overal, volgende week komt haar nieuwe album uit. En ze gaat acteren, dat weten we ook sinds gisteren. Er is een trailer uitgekomen van Primetime. Een film die in september uitkomt samen met Robert Pattinson. Of hebben we misschien eindelijk weer een Belgische nummer 1 met Black Box Revelation. Iets voor 12, het verdikt dus. En eentje die het vandaag wat minder doet en eigenlijk al een paar weken, is Safe & Sound van Oscar and the Wolf. En dat verbaast me deze week wel extra hard, want S10 die kroop deze week mee het podium op de Lokerse Feesten, waar Oscar and the Wolf headlinede. En ze brachten daar een live versie van Safe & Sound. En ik zag het enkel via een video, maar het was zo schoon. Tranen met tuiten. Prachtig. Bekijk dat als je dat niet gezien hebt. Helaas heeft het niet geholpen om meer stemmen te krijgen, want S10 en Oscar and the Wolf zakken 7 plaatsen. Safe & Sound op nummer 29.

Quiet Jam. Op nummer 28, drie plekjes gezakt in jouw lijst en mijn hart. Ik ga eerlijk zijn, het is vandaag in 1000 stukjes gebroken. Want twee van mijn favoriete artiesten kregen niet meer genoeg stemmen.

0: Het was een prachtige comeback van Lola Young na toch wel een break van een tijdje om gezondheidsredenen. Ik kan alleen maar hopen dat er weer een prachtig schrijfsel uit haar pen komt gekropen en dat we haar snel opnieuw mogen verwelkomen in de afrekening. En dat geldt ook voor een andere Britse schone. Met Baby Steps lukt het dus net niet om de top te bereiken. Volgende keer dan maar grote passen, Olivia. Wel blijven we na het WK nog lustig verder supporteren voor Sylvie Kreusch, die vandaag gaat festival hoppen op Suikerrock deze middag. En straks nog Tranouter op 27, Kiss the Grass.
1: De afrekening.
2: De afrekening.

ijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Haunted Youth Live ziet. Ze kijken uit naar hun allergrootste show ooit in 2027 in de Lotto Arena. Donderdag 25 maart. En als je een beetje geluk hebt of hebt gehad, kan je ze ook nog zien op Krammerok.
1: Studio Brussel.
2: De afrekening.
0: Krammerok loste nog maar een paar namen voor hun heerlijke festival. Een tijdje terug, het eerste weekend van september is dat in Stekenen. En ze bewezen dat ze zich alweer zonder moeite tussen al die grote festivals mogen zetten. Want die affiche, dat is weer echt CMAT, Bazaar, Celeste, The Vaccines, Goose, Stone, The Haunted Youth. En dan heb ik er nog maar een paar uitgeplukt. Het is weer een waanzinnig goede affiche. En eigenlijk hadden we helemaal niet veel nodig, want na amper 11 dagen was Krammerok volledig uitverkocht. Al is er nog wel een kleine opening in die ticketmuur, want luister je dinsdag naar Studio Brussel, dan maak je tijdens Ticket Tuesday nog kans op een van die allerlaatste tickets voor Krammerok, nu dinsdag dus. 2 dagen nadat alle tickets uitverkocht waren voor Krammerok, hebben ze nog 20 nieuwe namen gelost. En een van die laatste toevoegingen is Lenny Lenny, die gaat daar vrijdag de mainstage openen. En daar hoort ook nieuwe muziek bij. She Only Loves You in Summertime. Een zonnige titel, een zonnige song en dus eigenlijk ook een heel logische keuze om vandaag de afrekening binnen te wandelen. Lenny Lenny is jouw eerste nieuwkomer op 25.
1: Studio
2: Brussel.
1: De afrekening.
0: She Only Loves You in Summertime van Lenny Lenny.

0: Studio Brussel.
1: De afrekening.
2: Dikke tieten, dat is het allerlaatste nummer dat in het Duits was en in de afrekening stond. In 2022 was dat. En eigenlijk heel weinig Duitse artiesten hebben al in deze lijst gestaan, maar het is dus weer gelukt. Vorige week kwam het Berlijnse DJ-collectief Kitschkrieg binnen in de afrekening met een mega catchy nummer dat gelukkig niet over dikke tieten gaat, maar wel over zelfacceptatie. En dat is een boodschap die we vandaag op de dag van Interpride toch wel luid en duidelijk mee mogen roepen. Jij bent goed genoeg, ook al word je verliefd op iemand van hetzelfde geslacht. Liefde is liefde, goed genoeg. 7 plaatsen hoger vandaag op 22.
0: Studio
1: Brussel.
0: De afrekening.

Vorige week nog op nummer 12, maar dansen naar jouw top 3 zal Slater niet doen. Ze verliest maar liefst 9 plaatsen op 21. En het is dus tijd voor een overzicht. De

0: 20.
1: We zijn vertrokken voor de beste 20 nummers van dit moment.
2: De afrekening.
3: Studio.
2: Studio Brussel.
3: Life is music.
1: Met Diele van Angel op 20.

bloemen zijn zo mooi, zijn zo prachtig, zijn zo leuk in huis. Maar bloemen verwelken ook altijd veel te snel. En dat lijkt nu ook te gebeuren met Des Fleurs van Tovelo en Stromae. Na 4 weken tuimelen ze 8 plaatsen naar beneden op 19.

We zitten hier duidelijk met veel fans van The Strokes, want ze komen opnieuw binnen in jouw lijst. Meteen op 16. Zalig album, Reality Awaits. Dit is Lonely in the Future van The Strokes op 16.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Vanavond op VRT 1.
8: En bij die zakkende zon pakken wij de laatste vitamine D mee om helemaal klaar te zijn voor vanavond. Maar eerst...
9: Goedenavond, Blankenbergen! Hey!
7: Op VRT 1 treden de genomineerden van VRT Zomerhit op in Blankenbergen. Op VRT Canvas krijg je een levensgevaarlijke finale in Mystery Road Origin. En op VRT Max vind je spanning à volonté met Flikken Maastricht. Alvast veel kijkplezier.
10: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
11: Zij de Vos.
12: Ja, Lemmes.
11: Wat gooien we straks op de barbecue?
12: Eet dat perfect pas bij onze chili lime mayo.
11: Een goeie visje.
12: Of een lekkere langoustine.
11: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja. Al 140 jaar.

0: uur. Goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Yannick Aert.
2: De grote mijnramp in Marcinelle is herdacht. Precies 70 jaar geleden was er de grootste Belgische mijnramp ooit, vlakbij Charleroi in de provincie Henegouwen. 262 mijnwerkers kwamen toen om het leven. Door een fout begon er een grote brand, waardoor velen dus niet konden vluchten. Iets na 8 uur vanmorgen werden de namen van alle slachtoffers voorgelezen. Meer dan de helft waren Italianen. Enkele Belgische-Italiaanse verenigingen zijn met de bus vanuit Genk naar Marcinelle gekomen voor de herdenkingen.
3: Ik denk toch dat dat een stuk van een leven die niet vergeten mag worden.
4: Ik heb in Beringen gewerkt. Er waren ook redders van Beringen die hier komen helpen zijn. En vandaar dat ik het toch belangrijk vind van naar hier te komen en mee te doen aan de herdenking.
2: Ja, de politie van Charleroi heeft vanmorgen wel een spandoek en ook flyers van activisten in beslag genomen op het terrein van de mijn. Ze protesteerden er tegen Italiaanse radicaal-rechtse politici die op de herdenking waren. Het parket van Antwerpen is op zoek naar een man en een vrouw die woningen huurde en die onderverhuurde via Airbnb. Zelf betaalden ze vaak geen huur. De twee trokken jarenlang van woning naar woning en de eigenaars die bleven achter met duizenden euro's onbetaalde huur en soms ook met schade. Er loopt nu een gerechtelijk onderzoek. Op de ring rond Brussel, ter hoogte van het knooppunt in Zaventem, wordt er dit weekend een brug over de ring afgebroken. Het verkeer moet er in beide richtingen over twee rijstroken en daardoor staan er ook files. Maandag zou je weer over alle rijstroken moeten kunnen rijden. En in het voetbal heeft Club Brugge een nieuwe aanvaller binnengehaald, de Spanjaard Jan Birchili. Hij is 20 jaar en komt van Mallorca voor 12 miljoen euro. Birchili komt van het jeugdploeg van FC Barcelona en is ook een jeugdinternational voor Spanje. Bij Club Brugge tekent hij nu een contract van 5 seizoenen. Het wordt een zonnige en warme dag vandaag bij zo'n 29 graden. Morgen nog warmer tot 31 graden. En begin volgende week wordt het zelfs net iets minder warm, maar in de loop van de week opnieuw weer 30 graden en temperaturen nog altijd die zomers zijn.
5: De afrekening.
6: Eline Dogen.
0: Of je je nu klaarmaakt voor de Lokerse feesten, voor Suikerrock, voor Pride in Antwerpen of gewoon wat chillen in de zon. Dit is in elk geval het ideale muzikale opwarmertje. De 15 strafste nummers van dit moment door jou gekozen met mijn Bleach 93 op 15.
5: Studio Brussel. Live is music.

0: wie spant de kroon vandaag? Wie duwde jij naar nummer 1 door ervoor te stemmen op VRT Max? We komen het samen te weten. Iets voor 12.
1: Studio. Brussel. De afrekening.
0: Kyo is net als Bleach 93 een van de grote ontdekkingen dit jaar. Ik hoop dat ze nog vaak terugkomen hier in de afrekening.

0: to you.
1: IJsland speelde gisteren hun eerste Belgische show op de Lokerse feesten. En ik weet niet of je het op de social hebt gezien, maar dat was wild. Met Moshpit, dat beloofd voor Pukkelpop. En ook Bazaar is van, want deze Ooit komt er een dag is best wel stevig IJsland-infused. Samen met Sef en Faisal. Doe het heel erg goed in jouw lijst na 3 weken.

0: Triggerfinger kreeg deze week een stevig duwtje in de stemlijsten. Vorige week nog op 19. Nu naderen ze jouw top 10 op 11. Through the Beam. En dan is het tijd voor een overzicht.
1: De afrekening 20.

0: We gaan very fasto naar jouw top 10 met zometeen al jouw sterkste stijger.
1: Nog steeds al vol en thee.
2: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
3: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nou door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
8: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
7: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango.

charme toch goed kunnen bewaren na al die jaren. Ook naast de National, Matt Berninger stemde je maar liefst 13 plaatsen hoger. Martini me vet, zo staat zo in week 2 al op nummer 10. Wat een gigantische rush. Daar weet ook Editors alles van. Je hoort ze zo meteen op 8. Na deze Olivia Rodrigo en Robert Smith. Een generatie overstijgende samenwerking die klopt als een bus. What's Wrong With Me op 9.

aan het nagenieten is van gisteren. Editors op de Lokerse feesten. En vanavond staan ze ook al op Suikerrock. De derde en laatste keer editors in ons land. Het is er toch een zomertje voor geweest. Somber vindt het moeilijk om van zichzelf te houden. Wij doen dat dubbel en dik in zijn plaats. Op 7, My Body Isn't Ready.

Young Yellow beleeft de drukste festivalzomer van zijn leven met zijn nieuwe plaat Benny en de banaliteit van het bestaan. Voor wijde week alleen al Campo Solar tussen de zonnebloemen, de Lokerse feesten en gisteren ook Suikerrock. Het levert hem 2 plaatjes hogerop in jouw lijst. Koppegaard op 6.

0: Young Yellow is een koppigaard. En jij houdt deze week toch niet zo koppig vast aan jouw nummer 1 in de afrekening. Want vandaag geen goud meer voor Evolution van Nothing But Thieves. Geen zorgen, fans. Gisteren brachten ze een nieuwe single uit van het komend album Stray Dogs. En ik denk dat het alweer een kanshebbertje is om te scoren op 1 binnenkort. Evolution zakt naar 5.
1: De afrekening.
2: De afrekening.

in the morning van Jay Bernard en ook 4 in de afrekening. Zometeen tellen we verder naar nummer 1, het beste nummer van deze week. Dat besliste jij, maar eerst een klein overzichtje. Dit stond er al in jouw top 10.

Black Box Revelation zijn vandaag alweer a little bit stronger, maar scoren ze op nummer 1 of is het hulde aan de queen van de trieste indie songs, Phoebe Bridgers? Queens of the Stone Age maakt alleszins ook een easy klim in de afrekening met Easy Street deze week op 3.

0: Queens of the Stone Age, Easy Street, jouw nummer 3 in de afrekening. En wie is vandaag de strongest? Dit is jouw nummer 2.
1: Studio Brussel.
2: De afrekening.

0: is de nieuwe nummer 1.
1: In de afrekening.
2: Het kon niet schoner uitkomen. 1 week voor de komst van haar nieuwe plaat, Last Weekend. En de lancering van haar acteercarrière. Phoebe Bridgers, Lost Boys, is jouw nieuwe nummer 1.

0: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
2: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I want you to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
3: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On, nu op VRT Max.
4: 1996.
5: Heel onbezorgde andere tijden.
4: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
6: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
4: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
5: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
7: Dat ik ook echt.
4: Kon één moordzaak ons land zo veranderen?
5: Er is een voor- en een na-Dutroux.
4: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
8: Vanavond op VRT1.
9: En bij die zakkende zon pakken wij de laatste vitamine D mee om helemaal klaar te zijn voor vanavond. Maar eerst...
10: Goedenavond, Blankenbergen! Hey!
8: Op VRT1 treden de genomineerden van VRT Zomerhit op in Blankenbergen. Op VRT Canvas krijg je een levensgevaarlijke finale in Mystery Road Origin. En op VRT Max vind je spanning à volonté met Flikken Maastricht. Alvast veel kijkplezier.
11: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 2 gratis op Nivea douche en deo.
12: 3 plus 2 gratis op Nivea? Top. Ik voel me nu al fris gewassen.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
15: Het is 12 uur, een zeer goede middag.
16: VRT Nieuws.
15: Met Yannick Aerts.
17: Er zijn extra veiligheidsmaatregelen voor de Antwerp Pride. Ja, de politie is vanmiddag extra waakzaam na de aanslag op de Pride in Berlijn 2 weken geleden, waarbij een man met de auto inreed op voetgangers die er waren om te feesten en de LGBTQ+ gemeenschap te steunen in de strijd tegen discriminatie. Daarbij viel 1 dode in Berlijn en raakten ook verschillende mensen gewond. En om dat allemaal te vermijden, gaat de politie dus extra dingen doen en die legt nu uit wat ze extra doet vandaag.
18: De politie is zeker zichtbaar aanwezig, dus mochten mensen hen willen aanspreken, als er iets gebeurd is, kan dat zeker. We zijn ook minder zichtbaar. Mocht er echt een incident zijn, kunnen we ook zeer snel schakelen om het nodige ter plaatse te krijgen. En het ziet er misschien niet altijd zo uit, maar de omgeving is zeer sterk beveiligd. Maar uitsluiten kunnen we nooit iets doen.
17: Het parket van Antwerpen is op zoek naar een man en een vrouw die woningen huurden en die dan onderverhuurden via Airbnb. Zelf betaalden ze vaak geen huur en de twee trokken jarenlang van woning naar woning. De eigenaars bleven achter met duizenden euro's onbetaalde huur en soms ook met schade. Er loopt nu een onderzoek. Op de ring rond Brussel, ter hoogte van het knooppunt in Zaventem, wordt er dit weekend gewerkt. Enkele oude brugdelen over de ring worden daar afgebroken. Het verkeer moet er over minder rijstroken en er staan ook langere files dan gewoonlijk op een zaterdag. Maandag zou je weer over alle rijstroken moeten kunnen rijden. Dat zegt de werkvernootschap dat de werker uitvoert.
19: Heel wat bruggen die door elkaar nu wegvinden, die gaan er allemaal van tussen om een meer efficiënter op- en afritcomplex te realiseren. En we gaan dus stapsgewijs eigenlijk die oude bruggen afbreken. Dit weekend gaan we op de ring met 2x2 rijstroken moeten werken in plaats van 2x3 rijstroken, zoals de gewone situatie is, om zo plaats te maken dat we een aantal bruggen die boven de ring zijn, dat we die kunnen op een veilige manier afbreken.
17: In Japan zijn er nu al 39 doden geteld na de zware aardbeving begin vorige week. Zo'n 200 mensen raakten gewond en de schade is nog altijd enorm. Bijna 18.000 woningen zijn beschadigd en zo'n 700 huizen zijn volledig verwoest. Ongeveer 6.500 mensen verblijven nog altijd in opvangcentra en 10.000 gezinnen zitten nog altijd zonder water. Het wordt een zonnige en warme namiddag. Deze dag 28 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij tot 32 graden. En ook begin volgende week veel zon en zomers warm.
0: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
20: Studio Brussel.
0: Life is music.
20: Marie Nees.
15: Hey, midden in de zomer treffen we elkaar nog eens. Benieuwd hoe de jouwe al is geweest. Ik maak hem vandaag extra zonnig. En Janelle Monáe die doet ook mee.
20: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

zeer goedemiddag. Fijn dat we elkaar nog eens horen. Het is al een drukke zomer geweest. Ik hoop dat jij, net als ik, ook van wat vakantie hebt kunnen genieten. Want dat is toch tof, hè? Zo is goed vakantie pakken. Wat deze zomer ook nog een hoogtepuntje zou kunnen zijn, dat is... Geen Total Eclipse of the Heart, maar wel van de Sun. En die kan je volgende week woensdag meemaken op 12 augustus. Het is de eerste zonsverduistering in Europa sinds 1999. En cruciaal daarbij, dat is een speciale eclipsbril. Want als je gewoon met je blote oogjes naar die eclips kijkt, dan kan die eclips wel eens voor de eeuwigheid op je netvlies gebrand staan. En dat is ook het niet helemaal waard natuurlijk. Je hebt waarschijnlijk zo'n eclipsbril niet gewoon in een schuif liggen bij jou thuis. Dus Studio Brussel to the rescue. Want onze Sam die geeft maandagmorgen tussen 6 en 10 een heleboel eclipsbrillen weg. Zodat jij helemaal klaar bent om veilig naar die zonsverduistering te kijken komende woensdag. En het enige wat jij moet doen is gewoon luisteren naar Sam. Sam staat op nu maandag. Dan hoor je daar een songsverduistering. Jij moet de artiesten herkennen die in elkaar zijn gevloeid, zoals de maan dat voor de zon zal doen. En als dat lukt, dan win je zo'n eclipsbril. We zetten nu al een eerste stap richting zonsverduistering met Jugal en Ultranate. Moving to the Sun.

Danny RD samen met Nelly Furtado. Hot and fun. En het wordt nog beter. Nog meer hot, nog meer fun. Want je krijgt ook nog eens een dosis serotonine van mij. Ofwel het gelukshormoon. Gratis en voor niks u aangeleverd door James Hype.

0: Goedemiddag, tijd voor een kleine tenniswedstrijd tussen Kim Kleisters en zwangere Guy. Verder weinig met tennis te maken, maar wel eentje op hoog muzikaal niveau.
1: Prikken die aan het omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret, rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon.

0: maar ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die haze met opzet.

Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

Beetje liefde. Van Ed Sheeran, Lego House. Het is een mooi gevuld festivalweekend alweer. Je kan naar Suikerrock, naar Alcatraz, naar AFF of Lokerse Feesten. En daar staat vanavond deze legend. Lenny Kravitz pakt daar een uitverkocht podium in vanavond. Als jij erbij gaat zijn en ik wens het je toe, dan wens ik je ook alvast zeer veel plezier bij deze voorsmaakje. En je mag altijd een sfeerverslagje doorsturen, hè. Als je daar toevallig bij bent, drop maar in de app vanavond. Dit is

0: McNerick. Ik noemde daar net een festivallijstje op waar je dit weekend terecht kan. En luisteraar Robbe, die heeft een nootje van kritiek. Waarom vergeten jullie de Ranouter Festival te vermelden? Ha, Robbe, het ligt zo ver. We vergeten het al eens. Nee, je hebt helemaal gelijk. Daar kan je dit weekend ook nog naartoe. Komen zeer goede namen ook langs. Blackwave, Civil Crush, Dressed Like Boys. Die gaan er allemaal vandaag spelen. En het is ook een bijzonder gezellig festival. Voilà, voor de volledigheid. Zometeen krijg je Arctic Monkeys.
1: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.

0: zeker goed on dance voor vanavond. Het is zaterdag, hè, jongens. Pieter die stuurt ook nog zeven rok, mag je ook niet vergeten. Nee, Pieter. En nu genoeg gezeverd.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel.
1: En win jouw ticket voor de beste festivals.
0: Ja, ik moet even je aandacht vestigen op iets anders dan festivals. Nu ja, ook eigenlijk nog festivals. Maar niet die van dit weekend. Wel wat je hier dinsdag allemaal gaat kunnen winnen. Want elke dinsdag is nog steeds Ticket Tuesday hier bij Studio Brussel. En op 11 augustus geven we tickets weg voor Krammerok. Dat is trouwens volledig uitverkocht. Bommoklad en Camping Kitsch. Krammerok, dat is op 4 en 5 september. En dat is echt zo het perfecte festival om nog even na te zomeren. Als je de festivalzomer nog niet wil afsluiten. En toch nog een laatste keer erin wil duiken. Daarbovenop hebben ze ook nog eens dit jaar fantastische namen gestrikt, dus het kan niet misgaan. CMET, dat is een dikke aanrader trouwens om eens live te zien. Bazaar staat op hun affiche. Kasabian, Rudimental en ze hebben ook nog eens de prachtige Celeste die hier vrijdagavond gaat spelen. Het enige wat jij moet doen om zo'n ticket te kunnen winnen voor Krammerok, dat is luisteren op dinsdag naar Studio Brussel.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee en win jouw tickets voor de beste festivals.
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.

en Camel Fat Panic Room. The Last Dinner Party is druk op tour geweest. Zetten ze verder in de Verenigde Staten in oktober. En ze hebben daartussen toch nog een beetje tijd gevonden om nieuwe muziek uit te brengen. Dit is hun nieuwste.

om al eens te oefenen voor de perfecte zonsondergangssoundtrack. Mac DeMarco, Freaking Out the Neighborhood. Ha, wat een zaligheid toch, dit nummer. Extra goed dus, vind ik, met een oranje gloed in de lucht. Van de zon weliswaar, niet van bosbranden of dergelijke. Maar sowieso ook goed, hè, om even een opkikkertje te krijgen. Heerlijk.

0: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
9: Gebeurt hier.
8: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
9: Gebeurt hier. Maar ook het
10: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
9: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt. Het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
11: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
9: Voorwaarden op colruyt.be.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
14: 1 uur, goedemiddag.
13: VRT Nieuws.
14: Met Jannik Aerts.
15: Er zijn extra veiligheidsmaatregelen voor de Antwerp Pride. De politie is vanmiddag extra waakzaam na de aanslag op de Pride in Berlijn 2 weken geleden, waarbij een man met de auto inreed op voetgangers. Die waren er om te feesten en ook de LGBTQ+ gemeenschap te steunen in de strijd tegen discriminatie. Daarbij viel 1 dode in Berlijn en raakten ook verschillende mensen gewond. De Antwerpse politie is dus extra alert, maar zegt dat het onmogelijk is om bij zo'n groot stadsevenement elk risico uit te sluiten.
16: Je kan die straten niet hermetisch afsluiten, dus dat is moeilijk. Voor de politie. We proberen onze voertuigen zo op te stellen dat niet zomaar iedereen er door kan. Er zijn ook een aantal andere maatregelen die we genomen hebben om de situatie te beveiligen. Maar het is moeilijk om zo'n dingen helemaal uit te sluiten. Dus we kijken heel goed met de camera's, maar ook op het terrein.
15: Op de ring rond Brussel, ter hoogte van het knooppunt in Zaventem, worden dit weekend enkele oude brugdelen over de ring afgebroken. Het verkeer moet er dus over minder rijstroken en er staan ook langere files dan normaal. Maandag zou je dan weer over alle rijstroken moeten kunnen rijden. Dat zegt de werkvernootschap dat werken uitvoert.
17: Heel wat bruggen die door elkaar nu wegvinden, die gaan er allemaal van tussen om een meer efficiënter op- en afritcomplex te realiseren. En we gaan dus stapsgewijs eigenlijk die oude bruggen afbreken. Dit weekend gaan we op de ring met 2x2 rijstroken moeten werken in plaats van 2x3 rijstroken zoals de gewone situatie is. Om zo plaats te maken dat we een aantal bruggen die boven de ring zijn, dat we die kunnen op een veilige manier afbreken.
15: Ook in Gent is er verkeershinder op de E40 doorwerken aan het knooppunt Zwijnaarden. Ook in Italië wordt vandaag de mijnramp in Marcinelle herdacht. Precies 70 jaar geleden kwamen 262 mijnwerkers om het leven bij de grootste Belgische mijnramp ooit. Meer dan de helft, 136 slachtoffers, waren Italianen. Door een fout begon er een grote brand in de mijnschacht, waardoor velen ook niet konden vluchten. Door die mijnramp in Marcinelle is 8 augustus in Italië ook uitgeroepen tot de herdenkingsdag voor alle Italianen die in het buitenland zijn omgekomen tijdens hun werk. In Japan zijn er nu al 39 doden geteld na de zware aardbeving begin vorige week. Zo'n 200 mensen raakten gewond en de schade is enorm. Bijna 18.000 woningen zijn beschadigd en 700 huizen zijn volledig verwoest. Ongeveer 6.500 mensen verblijven ook nog altijd in opvangcentra. En tienduizenden gezinnen zitten nog altijd zonder water. Het wordt een zonnige en warme middag. Temperaturen tot 28 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, tot 32 graden. En ook begin volgende week veel zon en zomers warm.
13: Studio Brussel.
18: Life is music.
13: Marie Neefs.
14: Ik heb de hotshot voor je klaarstaan. Daar hoor je weer eens een andere kant van Matt Berninger in. Dat is voor zo meteen eerst Surf Curse met Freaks.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
18: Life is music.

0: Martini mi fazzo. Misschien wordt dat wel de manier om tegenwoordig een martini te bestellen. En dan heb je dat te danken aan Matt Berninger, die een vrolijke tour opgaat zelf. Vrolijker dan misschien wel de National.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: Martini mi fazzo, ik kan niet.
2: Matt Berninger, Martini mi fazzo.
1: Studio Brussel.
4: Hello, this is Matt Berninger. You're listening to Studio Brussel.

meezingertje van Bestie, Laura Palmer. En nu heb ik een meedansertje voor jou, want Peggy Goo heeft haar beste beats weer boven gehaald, versterkt door de vocals van Ara Star. Woman.

0: We laten ze hun longen volledig legen.
1: Ik ben niet aan je.
0: Meltheads.
1: Ik ben niet aan je.
0: Naïef. Als je buiten een lounge hebt staan, dan is dit de moment om daarin te gaan zitten. Sven van Hees, what do you see?

0: Your Mind. En dat is luisteraar Tom wel aan het lukken. Die stuurt een foto van een zalige zeilboot. En hij stuurt ook erbij een zalige soundtrack. Merci. Ja, ik denk nu wel dat alles op een zeilboot zeer goed klinkt. Maar zeker deze. Propsa en Clooney. Deze komt er zo meteen aan. De nieuwe van Angèle, maar je hoort hem in een ander jasje. Zometeen na The War on Drugs.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Tweede Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
3: Ah ja, met no-cap gourget, wajo, worstjes en slay samurai.
2: Of dingen, hè? Bougie burgers.
3: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
2: Oké.
3: Waarom neem jij nu nog een burger?
2: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

The War on Drugs. Nog zo'n band die altijd goed is om de dag mee door te komen. Burning. Als je de nieuwe van Angèle hebt gehoord, al hebt gehoord, dan weet je dat daar een sterk elektronisch kantje aan zit. Goeie beat. Het is een van de voorbodes van dat nieuwe album Instinct. Dat komt nog dit jaar uit en dat gaat dus heel elektronisch klinken. Er is ook een samenwerking met DJ Amelie Lens. Die single is ook net uit, die gaat ook op dat album staan. Maar na alle dansen moet ze soms ook even wat gas terugnemen. En ze heeft ook een akoestische versie van die dealer gemaakt. En die klinkt zo. Ook zeer schoon.

Little Birds van Bob Marley, Oscar and the Wolf en Pommelien Thijs die schrijven dit weekend een beetje geschiedenis. Studio Brussel. Want zijn de eerste Vlaamse headliners ooit op het festival van Ronquière, bij onze Waalse buren dus. Pommelien is daar de eerste Nederlandstalige act ooit. Dat is Zot, die gaat vanavond optreden. En Oscar and the Wolf, die is natuurlijk ook al goed geïntroduceerd bij het Franstalige publiek, omwille van zijn samenwerkingen met Romeo Elvis. Die was er gisteren trouwens ook bij toen Oscar and the Wolf daar speelde. Zijn vriend kwam even meedoen. Ik heb er wat stories van online gezien en het zag er echt een vette, strakke show uit, die van Oscar and the Wolf. Ik heb voor jou hier die originele versie van Losing My Religion die heeft gemaakt. Het is er eentje voor in de club.

0: voor wat nieuws. Het nieuws van 2 uur. En dan gaan wij gewoon lekker verder hoor, hier op Studio Brussel.
1: Studio Brussel. Life is music.
2: Life is music.

0: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
2: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
3: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
5: Het is 2:00, een hele goede middag.
4: VRT Nieuws.
5: Met Jannik Aerts.
6: De Antwerp Pride Parade is begonnen. Ja, tientallen praalwagens rijden nu langs de Scheldekaaien met muziek en mensen in heel kleurrijke outfits. Het thema dit jaar is Fearless. De organisatie achter de Antwerp Pride wil zo een signaal geven tegen discriminatie en geweld tegen de LGBTQ+ gemeenschap.
7: We hebben heel veel gesprekken gehad met mensen uit onze gemeenschap en dan merk je toch een zekere ongerustheid. De oproepen bij de hulplijnen zijn verdubbeld en dat zorgt voor een zekere druk op onze gemeenschap en een zekere angst. En ik denk dat het nog steeds belangrijk is om je te laten zien in al je kleuren en je mag vandaag wat extravaganter zijn. We zijn een kleurrijk protest, maar het is belangrijk dat we ons stem blijven laten horen.
6: Ja, na de aanslag op de Pride in Berlijn 2 weken geleden neemt de Antwerpse politie ook extra veiligheidsmaatregelen. Een man reed in Berlijn nog met een auto in op voetgangers. Er viel toen 1 dode en verschillende mensen raakten gewond. Het koppel dat dinsdag dood is teruggevonden in hun huis in Brugge had verdovende middelen en medicatie genomen. De vrouw van 30 en de man van 34 werden gevonden door een van hun 4 jonge kinderen. Het parket onderzoekt nu de omstandigheden van hun overlijdens. Dat onderzoek loopt dus nu nog verder. En in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen is de 8e en ook de voorlaatste rit zo net van start gegaan. De rit bevat 4 beklimmingen van de 4e categorie en onze Lotte Kopecky hoopt vandaag toch een rit te winnen nadat ze zich de voorbije dagen wel wat heeft ingehouden, vertelt ze.
8: Het is een heel lange rit, we zijn op het einde van de Tour. Het is een op zich heel pittige finale, dus ik weet ook dat het voor mij denk ook wel limiet kan zijn of zal zijn. Maar ja, als ik over die laatste kikker raak, dan ligt er wel een heel mooie kans, denk ik.
6: De Française Pauline Ferrand-Prévot is niet meer gestart vandaag. Ze voelde zich vanmorgen niet goed. Ferrand-Prévot won vorig jaar nog de Tour de France Femme. Het wordt zonnig en warm nog altijd deze namiddag. Bij temperaturen die stijgen tot 28 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, tot 32 graden. En ook begin volgende week veel zon en zomers warm.
4: Brussel.
0: Life is music.
4: Marie Neefs.
5: Binnen dit en 10 minuten hoor je hier Pegassi, Kings of Leon, Jonas Blue en Royal Blood. Dat allemaal alsjeblieft zeg. Lights out.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

Youngblood Lights Out. We hebben het genoegen om vandaag 5 uur lang samen door te brengen. Gelukkig hoort daar goede muziek bij. Stel je voor, anders 5 uur dit. Dat zou niet lukken. Nee, nee. Dit is Voor het Zonnetje. Jonas Blue en Malief. We zitten nog steeds aan the edge of desire.

Kings of Leon, Radioactive. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Ik denk dat sinds dit nummer vorig jaar is uitgekomen, dat het echt een van mijn absolute favorieten op de dansvloer is geworden. Pegassi, No Go Zone. Ik wens het je van harte toe vandaag op deze mooie zaterdag op een of andere dansvloer.

0: Bas die stuurt, ik ben klaar voor de Lokerse feesten. Hashtag Lenny Kravitz met een leuke foto erbij. Heel veel plezier alvast, Els. Wij maken ons hier klaar voor een reis naar Italië, Borgen. Meer daarover na System of a Down.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Hey, hallo allemaal.
4: Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden. En beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
5: Life is music.
6: Life is music.

0: Dan hoop ik dat je die er nu allemaal hebt kunnen uitlaten met System of a Down. Morgen kan je hier gratis naar Italië reizen.
1: Studio Brussel.
2: Voyage.
0: Het wordt 31 graden morgen, dus het gaat sowieso al zuiders aanvoelen. En nog een tikje extra als je intuned op Studio Brussel, want morgen reist Rick de Bruyker met Cellini naar Italië. Tussen 10 en 12 hoor je hier alles over zijn roots. En samen met de beste Italiaanse of Italiaans gerelateerde platen hoor je dat. Jij mag trouwens ook altijd meedoen. Hè. Je mag jouw tips doorsturen, zowel op een muzikaal vlak als gewoon op reisvlak bijvoorbeeld. Onontdekte pareltjes, we zijn er heel nieuwsgierig naar. Tussen 10 en 12 mag je dat allemaal in de Studio Brussel app gooien. Ik zie dat er al een Pino Danjo klaar staat, een Rocco Granata. Dus het wordt echt een heerlijke voormiddag morgen. De focaccia die moet je gewoon even nog zelf voorzien.
1: Studio Brussel.
2: Voyage, voyage.
0: Dit is Cellini met Traces.

Loser. Ik heb het niet tegen jou, hoor. Het is gewoon het nummer van Tame Impala dat zo heet. Berichtje van luisteraar Aquin in onze app. Groeten van op de Pride in Antwerpen. Wij staan samen op de wagen van United, Vereniging van Universiteit en Hogeschool van Antwerpen. Zeer goede vibe hier. De stoet is net vertrokken. Het klinkt daar zalig. Er hoort nog een mooie foto bij ook, waarop Aquin helemaal staat te shinen. Veel plezier daar als jij er ook bij bent. Geniet er vandaag van daar in Antwerpen als je daar nog naartoe trekt. Ook heel veel plezier en je weet het, hè. Enkel liefde, want er is so much beauty around us, zeg je dat ook Lost Frequencies het heeft gezegd. Thank you.

0: wel laten uitzingen, inderdaad. Ik heb zometeen een nieuw nummer voor jou van deze man. I bite my tongue, it's a bad. Je hoort Steve Lacy zometeen na Sam Fender.
1: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize.
5: Mee met het leven.
4: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste

in een platenwinkel en daar sprong meteen die nieuwe plaat van Steve Lacy me in het oog. Oh Yeah is een top R&B-album geworden dat ook zeer persoonlijk klinkt. In deze titeltrack gaat het over dat hij lang foute keuzes heeft gemaakt. Een beetje verder breien dus op die bad habits. Dit is een titeltrack. Oh Yeah.

genoeg gehad om Johnny Marr, de gitarist van The Smiths, twee keer te mogen zien deze festivalzomer al. Dat is zo'n heerlijkheid, die man. Dit was Big Mouth Strikes Again van The Smiths. Speelt hij niet in zijn set, maar hij eindigt wel met There is a Light That Never Goes Out. En ik kan je vertellen dat als dat nummer wordt gespeeld, de hele tent echt... Het dak gaat eraf. Het is waanzin. Als je hem ooit eens live kan zien, het is echt een dikke aanrader. Zijn solo-nummers

0: Abdul, theme song van One Track Brain featuring Mariam Hassan. Het is bijna 3 uur tijd voor wat nieuws.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
4: Dat ik ook echt.
1: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
5: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
6: 1 plus 1 gratis op Dreft? Top. Er zal geen vlek meer te zien zijn.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
0: 3 uur, goedemiddag.
7: VRT Nieuws.
0: Met Jannik Aerts.
9: De Antwerp Pride Parade is aan de gang. Tientallen praalwagens rijden langs de Scheldekaaien met muziek en mensen die in kleurrijke outfits er staan. Ook het thema dit jaar is Fearless. De organisatie achter de Antwerp Pride wil zo een signaal geven tegen discriminatie, maar ook geweld tegen de LGBTQ+ gemeenschap. En zeker na de aanslag in Berlijn 2 weken geleden.
10: Zeker naar onze transgemeenschap is het zeer moeilijk. Ik denk dat we toch wel eens werk moeten maken van een sterk juridisch kader tegen haatmisdrijven, zeker op sociale media. En ik denk dat dat zeer belangrijk is, dat we daar vandaag extra aandacht aan moeten besteden met de gebeurtenissen in Berlijn. Het is niet enkel vandaag dat we veilig moeten zijn. Voor veel mensen in onze gemeenschap is dat de realiteit van elke dag. En het is dat we willen vragen aan de samenleving.
9: Ja, na de aanslag op de Pride in Berlijn neemt de Antwerpse politie ook vandaag extra veiligheidsmaatregelen. Het koppel dat dinsdag dood is teruggevonden in hun huis in Brugge had verdovende middelen en ook medicatie genomen. De vrouw van 30 en de man van 34 werden gevonden door een van hun 4 jonge kinderen. Het parket onderzoekt nu de omstandigheden van hun overlijdens. In Thailand is nu ook een meisje van 12 gestorven aan haar verwondingen na een schietpartij op een school. De dader, een jongen van 14, had thuis eerst zijn grootouders doodgeschoten met een wapen van zijn opa. En daarna ging hij naar zijn middelbare school en schoot daar 5 personeelsleden dood. Er vielen ook meer dan 30 gewonden en de meeste waren tussen de 12 en de 14 jaar oud. De jongen schoot uiteindelijk zichzelf ook dood. Waarom hij dit allemaal deed, is nog niet bekend. Het is zonnig en warm vandaag. Temperaturen tot 28 graden deze namiddag. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, tot 32 graden. En ook begin volgende week veel zon en zomers warm.
7: Studio Brussel.
11: Life is music.
7: Marie Neefs.
0: Ik weet niet hoe jouw moeder eruit ziet, maar die van Stacey, amai, she's got it going on. Toch volgens Fountains of Wayne.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.

Ik heb twee namen die naar Pukkelpop komen na elkaar voor jou. Zometeen krijg je Florence and the Machine. Eerst nog eentje om zeker te gaan checken in de booth op zaterdagavond. Dat is deze. Dean Turnley, DJ en producer uit

Chip to Wreck. Tijdens de zomer hoor je s'avonds op vrijdag en zaterdag in Oens een leuke guestmix. Ideaal als je tussen 9 en 10 nog wat goede plaatjes nodig hebt om in de dansmood te komen. En vanavond hoor je hier een guestmix van deze.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Nog steeds aan volonté.
2: This is a muscle van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

Youngblood, Fleabag. In 2006 had Buena Vista Social Club een lumineus idee. Ze maakten een album, Rhythms del Mundo, waarop ze grote artiesten vroegen om een nieuwe versie van hun zeer bekende nummer te maken. Je kent die duintje uit de duizend natuurlijk van Coldplay, maar Arctic Monkeys deden ook mee met Dancing Shoes. Don't Know Why van Norah Jones kreeg ook een nieuwe versie, want nu voel je het veranderen. Ze maakten er een Cubaanse versie van. En dat allemaal ten voordele van het goede doel. De opbrengsten gingen toen naar Artist Project Earth om awareness te verspreiden voor klimaatverandering en opwarming. En het geheel is zeer vrolijk. Ja.

0: Want het is weer goed gevuld.
1: Studio Brussel.
0: Suikerrok, Lokerse feesten, AFF in Genk, Dranouter, Zevenrok en zeker nog wat kleinere om aan die lange, lange lijst toe te voegen. In Kortrijk is het ook een waanzinnig weekend met Alcatraz, want dat is voor het eerst volledig uitverkocht. Dat zorgde donderdag voor een wachtrij daar, maar van liefst 2 uur aan de ingang, want er wordt een overrompeling aan mensen ook verwacht. Zo'n 75.000 bezoekers over het hele weekend. En ik vermoed dat er vanavond ook een aanzienlijk deel zal komen voor de mannen van Primus, met hier toch wel een kleine hot take in deze song, al zeg ik het. Too Many Puppies.

0: trakteert.
1: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: IKEA-tip van de week.
4: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
7: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. In

buiten zijn. Wouter, hoor eens rond, hè. Hoe in de swimmingpool. Een belangrijke vraag om deze dagen te stellen aan je buren, je vrienden, mensen op straat. En laat het mij ook even weten. Merci. Dit zijn Kids with Buns met Car Crash.

Kids with Buns. Bijna 2 maanden geleden nu ondertussen dat er geen car crash, maar een helikoptercrash plaatsvond. Waarbij Oliver Tree ook om het leven kwam. Die hoor je zo meteen na deze.

Right. Ik hoop dat je eraan ligt op dit eigenste moment, als je dat geluk gegund is en dat je gewoon van daar lekker chill kan luisteren naar Miss You van Oliver Tree en Robin Schulz.

0: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Smartfoto.be.
9: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
10: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
9: Echt of wat?
11: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet

0: uur. Goedemiddag.
1: VRT Nieuws.
0: Met Jannik Aerts.
2: Veel mensen zijn op de Antwerp Pride. Tientallen praalwagens rijden deze namiddag langs de Antwerpse Scheldekaaien met muziek en ook mensen in heel kleurrijke outfits. Het thema dit jaar is Fearless. De organisatie achter de Antwerp Pride wil zo vooral een signaal geven tegen discriminatie en geweld tegen LGBTQ+ mensen. En deze mensen zijn er nu elk voor hun eigen reden vandaag.
3: Wij lopen niet echt mee. Wij komen gewoon kijken en ik heb dat nog nooit gedaan. Ik vind dat wel mooi, die boodschap dat ze brengen.
4: Wij lopen mee als ik het aan mijn zoontje moet uitleggen, omdat je bent wie je bent.
5: Ze doen niemand kwaad, dus laat iedereen doen wat ze willen doen en dan is dat geen probleem.
6: Wij zijn 80 jaar en wij komen hier genieten van de ambiance.
7: Dat is zo'n dag waar even alles kan en alles mag, maar zoals ik zei, het moet eigenlijk altijd kunnen.
8: Eén groot carnavalfeest.
2: In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is vanmiddag een man van 74 omgekomen bij een verkeersongeval. De man week met zijn auto af van zijn rijvak, raakte een paal en belandde dan in de gracht. Er was geen andere auto bij het ongeval betrokken. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de bestuurder nog te reanimeren, maar de man kon niet meer geholpen worden. In Thailand is nu ook een meisje van 12 gestorven aan haar verwondingen na een schietpartij op een school. De dader, een jongen van 14, had thuis eerst zijn grootouders doodgeschoten met een wapen van zijn opa. Daarna ging hij naar zijn middelbare school en schoot daar 5 mensen dood. Er vielen ook meer dan 30 gewonden en de meeste waren tussen de 12 en de 14 jaar. De jongen schoot uiteindelijk ook zichzelf dood. Waarom hij dit allemaal deed, is nog niet bekend. Het is een zonnige en warme middag, tot 28 graden vandaag. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, tot 32 graden. Ook begin volgende week veel zon en zomers warm.
9: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
1: Studio Brussel.
10: Life is music.
1: Marie Neefs.
0: Besties, die haten elkaars exen voor elkaar. Dat zingen Fraukje en Estie nog een keertje. En je kent het ondertussen, dus meezingen mag uit volle borst.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

0: Ik ben niet mijn woorden hoor, maar die van Matt Berninger, die ken je van The National en van zichzelf. Het is een beetje geparafraseerd. Martini mi fezzo, zo heet zijn nieuwste nummer. En ik moet zeggen dat ik even dacht, oei, Martini, voor Matt Berninger is dat wel een goed idee. Hij heeft jarenlang een zeer woelige relatie gehad met alcohol, maar interviews in het internet vertellen mij dat het de laatste tijd beter gaat, dat hij ook wel met mate kan drinken. En zelf zegt hij erover dat het nummer een tipsy prayer is, een aangeschoten gebedje dus. Hij was boos op God, al gelooft hij niet echt dat er een God is, maar stel dat er toch een zou zijn, dan moet hij even weten dat ik pist ben, zegt hij.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot. Matt Berninger, Martini mi fezzo.
1: Studio Brussel.
3: Hello, this is Matt Berninger. You're listening to Studio Brussel.

moet ik toch ook altijd even door aan denken aan die nieuwe attractie in de Efteling. Leuk vakantieuitje trouwens, als je nog inspiratie zoekt. We gaan nu even in gedachten naar de club. Het is al wat later, je doet je ogen toe en je voelt de muziek. Je laat je meewiegen door de massa van...

is het de main stage van Suikerrock in Tiene. Altijd goed live, Arsenal. Binnen een dikke minuut komen er aardbeien uit Hoogstraten voor je aan.

0: prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Sssst, luister.
4: Hoi, papa.
3: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
5: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Markey. En als je zo heet, ja, dan kan je geen niet anders dan goed gemutst muziek maken, toch? En dat is ook zo. Dit is LK, staat voor Liquid Kitchen. Goedemiddag.

meezinger. Ik hoop dat je in de auto zat en dat je heel, heel luid hebt kunnen meebrullen met Oasis en Wonderwall. Ondertussen zijn we hier al bijna 5 uur samen, jongens. Wat gezellig is het al geweest en het wordt het nog, hoor. Oh, het wordt nog een mooie avond hier op Studio Brussel. Daar vertel ik je straks nog meer over. Eerst

0: Snarkeuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Code Yellow!
5: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in een fruitsla.
8: Dat komt goed uit. Want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
7: Amai, ik sla direct met een slag.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
9: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste...

Anxiety, Meet Me at Our Spot. Ik heb de handtute voor jou. Forget Me. En daarna heb ik nog eens een goeie van Beyoncé, waar ook leuk nieuws voor is aangekondigd. Gerelateerd aan Destiny's Child. Ik weet niet of je dat had gelezen ergens. Ik ga het je straks meegeven. Eerst gaan we samen genieten van deze Forget Me van The Houndetude.

Destiny's Child. Wie had dat nog gedacht? Matthew Knowles, inderdaad de vader van. Die liet dat weten, ook nog manager geweest van Destiny's Child. Heeft het aangekondigd, het zou gaan om zo'n 10 tot 15 remixes, waarvan sommige nooit eerder zijn verschenen. Of de nummers ook deel gaan uitmaken van een volledig album, dat weten we nog niet, is nog niet gezegd. Dat nieuws kwam een tijdje geleden binnen, dus het gaat elk moment zover zijn dat die tracks er zijn. We houden het in elk geval voor jou in de gaten. Als je dit nummer neemt van Marlon Hofstad... En je legt deze ernaast. Dan krijg je een zeer dansbare samenwerking tussen Dimitri Vegas, Like Mike en Marlon Hofstad. Die hebben trouwens, Dimitri en Marlon Hofstad, hebben een surprise B2B set gedaan op Tomorrowland een paar weken geleden.

0: op haar toetsenbord gaan zitten, want die stuurt enkel letters waar ik niets uit kan opmaken in de app. Interessant, Leen, ik hoop dat het goed met je gaat. The Cure hoorde je, Forest. En Robbe staat hier klaar om met jou in het bos van de festivals te trekken. Tot 9 uur hoor je alles wat je moet weten over de festivals. Dan wens ik je alleen nog maar heel veel plezier daarmee. Hopelijk ben je op een van die festivals en anders volg je het hier bij Robbe. Hij heeft er zin in. Ja, toch?
1: 1996. Heel...
2: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Gebeurt hier.
2: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
1: Gebeurt hier. Maar ook het
3: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho.
1: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
4: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
5: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Verschillende meisjes.
7: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
6: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
8: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
9: Dat ik ook niet.
6: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
8: Er is een voor- en een na Dutroux.
6: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
10: Studio Brussel. Goedemiddag, het is 5 uur.
11: VRT Nieuws
10: met Jannik Aerts.
12: De vrouwen rijden de voorlaatste rit in hun tour. Het is een relatief vlakke rit vandaag van iets meer dan 170 kilometer met de aankomst in de Franse stad Nice. En Sporza-collega Jonas Maas, hoe doen ze het?
13: Wel, Yannick, twee vluchters kleuren de etappe vandaag. De Nederlandse Adegeest en de Franse Skibaan. Ze rijden een kleine 5 minuten voor het peloton uit. Na het lichtere klimwerk in het eerste deel van deze etappe duiken ze nu naar beneden voor een finish in Nice dus. Met een lastige finale waar de klassementsvrouwen zich ook eens mee zouden kunnen moeien, denk ik. Want de verschillen in het klassement na die etappe van gisteren naar de top van de Ventoux zijn nog heel klein tussen Geletrui, Nivia Doma, Vollering en Royster. Eén klassementsvrouw is er wel niet meer bij. De toewinnares van vorig jaar, Pauline Ferrand Prévot, is vannacht ziek geworden en niet meer gestart vandaag. Maar ook zonder haar krijgen we hopelijk vuurwerk over 45 kilometer aan de Côte d'Azur.
12: Dankjewel, Jonas. Er zijn vandaag 170.000 mensen naar de Antwerp Pride Parade gekomen. Een recordaantal. Op de Scheldekaaien trokken tientallen praalwagens met muziek voorbij. En nu is daar trouwens ook nog een klein festival. Het thema dit jaar is Fearless. Veel bezoekers komen naar de Pride omdat er nog te veel geweld en discriminatie bestaat tegen de LGBTQ+ gemeenschap.
14: De strijd is nog altijd niet gewonnen. I mean, party is oké, maar er mag ook nog nagedacht worden.
15: Homofobie is groeiend en het is heel, heel belangrijk te tonen dat we zijn in de maatschappij.
16: Het is eigenlijk gegroeid ooit als een optocht, als een betoging, als een feest. Ja, en ik denk dat je bijna blind moet zijn om niet te zien dat het momenteel meer dan ooit nodig is.
17: Ik wil vandaag een boodschap uitsturen dat queerness samen hand in hand gaat met mensenrechten.
12: In sommige delen van Duitsland mogen vrachtwagens morgen ook op zondag rijden. Normaal is dat verboden, maar door de lage waterstand in grote rivieren kunnen binnenschepen minder lading vervoeren. Om de fabrieken draaiende te houden en winkels bevoorraad te houden, wordt het rijverbod nu tijdelijk opgeheven. De maatregel geldt wel voorlopig alleen in de westelijke deelstaten zoals Neder-Saxe en Noord-Rijn-Westfalen, waar het Rijn bijvoorbeeld bijzonder laag staat. Andere deelstaten die bekijken nog of ze volgen. En in Italië zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een brand aan de westelijke kant van het Gardameer. Verschillende mensen moesten hun vakantiehuizen verlaten en tientallen toeristen die in vakantieparken verblijven zijn ook in veiligheid gebracht. De brand ontstond gisteravond en verspreidde zich heel snel. In Italië is er al wekenlang een hittegolf met temperaturen tot boven de 40 graden. In zowat alle grote steden geldt code rood voor de hitte. Vanavond blijft het bij ons nog lang zonnig weer. Vannacht licht bewolkt en temperaturen tussen de 10 en de 16 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 32 graden. Ook begin volgende week blijft het zomers warm bij temperaturen tussen de 25 en de 30 graden.
18: Studio Brussel.
11: De festivalzender.
10: Welkom in de grote goochelshow van Studio Brussel. We gaan vandaag weer springen in de tijd, teleporteren en ook gewoon gezellig in het nieuws aan natuurlijk. Welkom.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
18: Life is music.

0: see Matt. Take a sexy picture of me. Goedenavond. Amai, mijn stem klinkt vanavond mogelijk een half octaaf lager dan gewoonlijk. Dat heeft iets te maken met korte nachten en heel goede shows van The Streets, van Blackwave en van Zwangerie en ook iets met paardenworsten. Ja, afgelopen week ben ik voor het eerst paardenworst gaan eten in Lokeren. In een wereld vol matcha en bananenbrood is de culinaire specialiteit daar nog altijd iets heel anders. Iets middeleeuwser moet ik zeggen, maar wel heel smakelijk. Ik was dus op Lokerse feesten donderdag op die epische hiphopdag met de jeugd van tegenwoordig, met de streets, met Zwangere Gie. Dat was dag 7. Ondertussen is het dag 9 van de 10-daagse, dus het zit er bijna op. Morgen komt Netsky de mainstage alvast afbreken. Dat is dan lekker makkelijk voor de crew, minder werk voor hun. Maar er is natuurlijk eerst nog vandaag headliner Lenny Kravitz. Heel veel mensen hebben daar naar uitgekeken. Was ook op een week tijd uitverkocht. Ik snap het ook, want deze mens is de rock and roll in persoon. Live nog altijd zeer goed. Gaan we nu horen. Dit is Fly Away.
1: Studio.
2: Studio.
1: De festivalzender.

Ja, beat zo strak als een Borat-string van Calvin Harris. Dat was Satisfy. Dit weekend kon je de grote namen van morgen leren kennen op het Ontdekkingsfestival bij Uitstek. Dat is AFF in Genk. Gisteren stond daar Westside Cowboy. Je hoort ze hier met Dobro.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japan.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
3: Yellow.
4: IKEA-tip van de week.
5: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
6: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Yes, mainstage materiaal voor Pukkelpop. Binnen 2 weken Tyler, the Creator, see you again. Maar eerst moeten we naar de parel van het Hageland. De meest tintelende stad die er is, het is basically New York. Aan de geten, Tienen. Ja, Tine is 2 dingen. Suiker en suikerrok. En ik stel voor dat we nu vooral even over dat tweede hebben, want de bietencampagne kunnen we gewoon een andere keer bespreken. Bon, dus suikerrok. Prachtige Willy Wonka-achtige setting. Festivalterrein met de contouren van de suikerfabriek op de achtergrond. Met een maffe lage landen line-up. Want 73 van de 76 namen op de affiche komen uit België en Nederland. Onder andere Zwang Regie, en die was daar tijdens een set gisteren heel dankbaar voor. Zegt veel over de programmatoren van Suikerrock en natuurlijk ook over de straffe artiesten van bij ons natuurlijk. Maar toch staan er ook 3 artiesten op de line-up die wel een vliegtuig moesten nemen om in Tienen te geraken. En een daarvan is Editors, staan voor de eerste keer ooit op Suikerrock en ze sluiten vandaag de mainstage af. Eind oktober komt ook hun nieuwe plaat Surface Echo en Sound uit. En sommige fans kregen gisteren al een voorproefje. Ze mochten naar een luistersessie van de nieuwe plaat en dat klonk blijkbaar veelbelovend.
1: Ik kan u al vertellen dat het een hele mooie mix is van zo vibes van zijn soloplaat van Tom Smith met en ook zo de andere tonen. Dus de mensen die daar heel hard aan waren van hun beginplaten, die gaan heel hard aan hun trekken komen. Ik denk dat die pampertjes moeten kopen voor die effecten te gaan opvangen, want dat was echt, wij zijn een paar keer zoals een atoombom gewoon weggeblazen.
0: Oké, misschien een klein beetje ongelukkig uitgedrukt, dat laxerende effect van die nieuwe plaat, maar ik heb het gevoel dat er toch vooral heel veel positiefs te horen was. Maar we gaan het pas kunnen ontdekken in oktober. Nog even geduld. Voorlopig moeten we het doen met deze klassieker.

In de categorie vunzige deuntjes, Silva Bampa met On Tonight komt op 31 oktober naar Fuse in Brussel trouwens. Iets anders, terug naar Werchter. Florence Road stond daar op het Nestpodium. En zelfs tijdens de festivalzomer brengen ze nog gewoon muziek uit. Een nummer dat ze al 2 jaar live spelen, is nu eindelijk te streamen. For anyone with the strange feeling of becoming a stranger to yourself. Dat zeggen ze er zelf over. Goede inhoud en ook een song met echte anthem-kwaliteiten. Florence Road dus met 7563.

0: Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitzending. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Moby in This World. Het is in Antwerpen te doen deze week. Ja, in Antwerpen is de Pride in volle gang. Feest in de stad voor iedereen die iemand graag wil zien, wie dat ook is. Met vandaag de effectieve optocht. De wagens passeren door de stad en langs de kaaien. Maar het officieuze startschot van deze Pride Week weerklonk niet in Antwerpen. Nee, dat startschot konden we horen in Lokeren. Daar speelden Dress Like Boys op Lokerse feesten uiteraard. En ze eindigden hun set met Stonewall Riots Forever. Een nummer over de eerste protesten in New York eind jaren 60 voor en door die queer gemeenschap. Een verhaal dat volgens hem absoluut in leven moet gehouden worden, zeker vandaag.
1: De festivalzender.
2: Ik wil afsluiten met Stonewall Riots Forever, omdat dat verhaal voor mij heel veel betekent. Dat heeft mij als queer man een anker gegeven. Dat heeft mij doen beseffen, wow, ik ben niet alleen in de strijd voor gelijke rechten. En vandaag de dag hoor ik heel vaak stemmen van, oh, Pride is dat nog wel nodig. Jullie hebben toch al rechten. Alright, kijk eens naar Berlijn, 2 weken geleden, nog niet zelfs. Kijk eens wat daar gebeurd is. En zeg mij dan dat Pride niet nodig is. Ik wil bij deze een oproep doen. Kijk even anders naar Pride. Pride is niet het in uw strot duwen van een agenda. Pride is zeggen, ontdek wie dat je bent, ontdek wie dat je wil zijn en wees dan gewoon die mens. Gun elkaar het licht in de ogen. Hoe simpel kan het zijn? Liefde is liefde. Daarom wil ik deze song opdragen aan de slachtoffers die in Pride Berlijn helaas gevallen zijn. Aan alle mensen die dat geraakt heeft, en pas op, dat zijn er heel veel. En aan alle mensen die misschien nu nog in de kast zitten en die voelen, shit, wacht, ik ben ietsje anders dan de rest. Aan die mensen wil ik zeggen, wel ja, en wees er fucking trots op. Dit is Stonewall Riots Forever. Wij zijn Dressed Like Boys. Jullie zijn prachtig. Merci. Geniet nog van jullie avond. Clubs came down. But a brick wall opened up.

Lenny Lenny met She Only Loves You in the Summertime. Ook nog toegevoegd aan de line-up van Krammerok. Dat is het eerste weekend van september. Het weekend erop is het dan weer Voodoo Village. Met deze Aynia, dit is You Make Me Fall in Love.

0: Bakigo.
1: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
2: Fuck you allemaal.
1: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
3: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
1: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
4: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
1: Beluister de podcast Spot On, nu op VRT Max.
5: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
6: Het is 6:00, goedenavond.
5: VRT Nieuws
6: met Yannick Aerts.
7: Wie wint de voorlaatste rit in de Tour voor de vrouwen? Ja, de rensters die zitten er in de absolute slotfase. Sporza-collega Jonas Maas, weet wel wie het daar gaat halen?
8: Nee, maar het is wel heel erg spannend, want ze zitten echt in volle finale in deze etappe in de straten van Nice, waar de twee vluchters van de dag, Skibau en Adegees, die een hele dag op kop hebben gereden, intussen zijn ingerekend. En het zijn de klassementsvrouwen die zich tonen in een lastige finale. Vollering heeft zo net de gele trui. Nivia Doma kunnen los op een lastig stukje bergop. Zij duikt nu naar beneden, naar de finish op de Promenade des Anglais. Ze heeft een voorsprong van 6 seconden, maar met de bonificatieseconde erbij zou het wel eens kunnen dat zij in het geel kan belanden. Heel erg spannend dus, zo meteen aan de Côte d'Azur.
7: Dankjewel, Jonas. In het provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas is een meisje van 8 vanmiddag uit het water gered. Het kindje was in de zwemvijver aan het spelen, maar kwam dan in de problemen. De redders hebben haar meteen uit het water gehaald en ook ter plaatse gereanimeerd. Het meisje kon snel weer ademen, maar ze is toch nog voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn vandaag 170.000 mensen naar de Antwerp Pride Parade gekomen. Een recordaantal. Op de Scheldekaaien in Antwerpen trokken tientallen praalwagens met muziek voorbij. En ook nu is daar nog een klein festival. Het thema is dit jaar Fearless. Veel bezoekers komen naar de Pride vandaag omdat er nog te veel geweld en discriminatie bestaat tegen de LGBTQ+ gemeenschap.
9: De strijd is nog altijd niet gewonnen. I mean, party is oké, maar er mag ook nog nagedacht worden.
10: Homofobie is groeiend en het is heel, heel belangrijk te tonen dat we zijn in de maatschappij.
11: Het is eigenlijk gegroeid ooit als een optocht, als een betoging, als een feest. Ja, en ik denk dat je bijna blind moet zijn om niet te zien dat het momenteel meer dan ooit nodig is.
12: Ik wil vandaag een boodschap uitsturen dat queerness samen hand in hand gaat met mensenrechten.
7: En op het EK High Diving in Parijs is onze landgenoot Lander Roels 11e geworden. Bij high diving of klifduiken springen de duikers van op een plank van 20 meter hoog terwijl ze salto's en ook andere trucs uitvoeren. Roels was de eerste Belg ooit die zich kon plaatsen voor het EK. Donderdag kon zijn training wel nog niet doorgaan omdat uit stalen van het water uit de Seine bleek dat er koolstofwaterstoffen in zaten die irritatie aan je ogen en je huid kunnen veroorzaken. Vanavond blijft het nog wel even zonnig. Vannacht licht bewolkt en temperaturen tussen de 10 en de 16 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 32 graden. Ook begin volgende week blijft het zomers weer bij temperaturen tussen 25 en 30 graden.
1: Studio Brussel,
5: de festivalzender.
6: Het is een week vol geografisch gegoochel. Deze week lag Birmingham voor even in Lokeren en vanavond ligt Portugal in Genk. Echt waar. Meer daarover zometeen. Welkom.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Is music.

dat is wel goed, hè? Baloo Brigada met So Cold. Goedenavond. Dit weekend is er AFF in Seamine in Genk met AO als headliner. Dus vanaf 11 uur vanavond wordt de mainstage van AFF voor even een Portugese enclave. Dit is Talvez.

Afgelopen donderdag lag Birmingham in Lokeren. De streets stonden daar op de main stage van Lokerse feesten. Soms heel diepe momentjes, soms gewoon verschrikkelijk oppervlakkig. Heel erg de streets dus. Van de streets naar het strand van Zeebrugge. Volgende week kan je daar naar Weekend Dance. Vrijdag staat er Marlon Hofstad. En zondag Another. Voor één keertje ga ik eens niet Talk To You draaien, hoe goed het ook is. Maar deze is ook vet. It's so nice.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
4: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank je.
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het straf.

0: God, just say, look, we'll see you again soon. Free, free, free, free Palestine.
1: Lokers, Madra Selek met The Man Who Seeks Pleasure. Rauwe volk uit Ierland. Nu iets helemaal anders. De nieuwste worp van Pegassi. Ik combineer twee dingen waar ik van hou. De boxy, maar toch impactvolle sound van Pegassi zelf. En de emotie van een nummer dat ik al jarenlang blijf voelen. Strangers van Kenya Grace. Hier dus in de Pegassi remix. Let's go.

0: Pretty Fly for a White Guy van The Offspring. Binnen 2 weken is het zover. Ja, we zijn allemaal aan het pukkelpopelen, want binnen 2 weken is het zover. Pukkelpop, waanzinnig wat je daar weer allemaal kan gaan ontdekken. Zoveel muziek, zoveel artiesten. Maar als je denkt, goh, muziek, dat is toch wat overrated. Nou nee, dat kan niet, want dan luister je niet naar Studio Brussel natuurlijk. Of dan zou ik zelfs niet willen dat je luistert. Enfin, als je dus even wat afwisseling zoekt, hè, wat dat perfect kan, kan je naar die Arena-tent afzakken, want die is ook terug. Daar kan je gaan quizzen met Otto-Jan Ham of Just Dance gaan spelen. Of je kan zaterdagochtend op tijd opstaan om te gaan lopen met Average Rob en Arno de Kid. Maar als je toch echt vol voor de muziek gaat, kan je bijvoorbeeld zondag naar Bazaar op de Mainstage. Altijd goed, Bazaar live. We belden deze week met Mathieu en die heeft ons toch al iets kunnen vertellen over de show.
1: We hebben geen specialetjes mee of zo. We gaan het allemaal zelf doen, maar er staat wel heel wat te gebeuren. Het is voor het eerst dat we met zoveel op een podium gaan staan op een bepaald moment. Maar meer kan ik ook er niet over zeggen.
0: Ja, dus niet per se veel speciaals, maar wel op een gegeven moment veel volk op het podium bij Bazaar. Ja, ben benieuwd. Ik zal er zijn zondag. Dit is Begin Opnieuw. Studio
2: Brussel. De festivalzender.
3: Dit nummer gaat over de afgelopen maanden, jaren. Er wordt een nieuwe single. Dit nummer heet Begin Opnieuw.

R&B knutselmuziek van Dijon. Volgende week dinsdag gooien we weer met festivaltickets hier bij Studio Brussel. Dus gewoon de hele dag naar de radio luisteren en aandachtig zijn. En misschien kan jij gratis en voor niks naar Krammerok, naar Camping Cage Club of naar Bomboklaat. Veel succes. Ondertussen Tiësto met Adagio for Strings.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
3: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
4: Natuurlijk.
3: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel. VRT Nieuws.
7: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In het provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een meisje van 8 uit het water gered. Het kind was in de zwemvijver op het domein aan het spelen, maar kwam daar in de problemen. Redders hebben haar meteen uit het water gehaald en ook ter plaatse gereanimeerd. Ze kon snel weer zelfstandig ademen en is enkel voor een controle nog naar het ziekenhuis gebracht. In sommige delen van Duitsland mogen vrachtwagens morgen gewoon de weg op. Normaal is dat op zondag verboden, maar dat verbod wordt nu tijdelijk geschrapt. Dat is een gevolg van de lage waterstanden op grote rivieren, waardoor binnenschepen minder lading kunnen meenemen. Vrachtwagens moeten dat opvangen, maar daarvoor zijn extra chauffeurs nodig, zegt transporteconoom Christa Sis, en die zijn er niet.
8: De vraag is inderdaad, wie gaat dus die extra ritten gaan uitvoeren? Zeker ook door het feit dat als men op zondag rijdt, dan een dag in de week gecompenseerd moet worden. Dus dat is eigenlijk niet echt een oplossing. Maar die maatregel van op zondag te rijden gaat de problematiek een beetje verzachten, maar zeker niet genezen. Dus het is een noodoplossing.
7: De maatregel geldt voorlopig maar in enkele deelstaten, onder meer in Neder-Saxe en Noord-Rijn-Westfalen. Die liggen in het westen van Duitsland en daar zijn de problemen het grootst door de lage waterstand van de Rijn. Andere deelstaten bekijken nog of ze het zondagse rijverbod gaan opheffen. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Nederlandse Demi Vollering de voorlaatste etappe gewonnen. De Europees kampioene sprong in het slot weg van de klassementsvrouwen en krijgt nu ook de gele leiderstrui, vertelt Jonas Maas.
9: Een echte ommekeer was het, alweer in deze Tour bij de vrouwen. Gisteren pakte Nivia Doma de gele trui na een grandioze overwinning op de Mont Ventoux. Vandaag is ze die alweer kwijt aan Demi Vollering, die met haar sterke ploeg een echte machtsgreep pleegde in de straten van Nice. Op de voorlaatste klim bleven enkel nog de klassementsvrouwen over. En op de laatste heel steile klim versnelde Vollering meteen. Nivia Doma kon eerst nog volgen, maar moest er in de laatste 50 meter dan toch nog af. Vollering stoomde door en won op de Promenade des Anglais haar tweede etappe in deze Tour en ze pakte dus ook meteen de gele trui. De Nederlands heeft nu in het klassement een voorsprong van 8 seconden op Nivia Doma. Met nog één lastige etappe te gaan, morgen opnieuw in Nice.
7: Op het Europees kampioenschap highdiving in de Franse hoofdstad Parijs is onze landgenoot Lande Roels 11e geworden. Bij highdiving of klifduiken springen de duikers van een plank van 20 meter hoog, terwijl ze salto's en andere trucs uitvoeren. Roels is de eerste Belg ooit die zich kon plaatsen voor het EK. En in het voetbal spelen Standaar en Cercle Brugge momenteel hun eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Net voor de rust staat het daar 0-1 voor Cercle Brugge. We krijgen wat lichte wolken vannacht bij temperaturen tussen de 10 en 16 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan halen we tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
10: De festivalzender.
11: Als je naar de hel wil, dan ga je best via de E17 dit weekend, want de hel ligt in Kortrijk. Het is daar Alcatraz Open Air. Straks meer daarover. Welkom.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
12: Life is music.

0: Somber, my body isn't ready. Goedenavond, het is alweer een zwaar festivalweekend en dan vooral in Kortrijk. Ja, zwaar festivalweekend in Kortrijk, want daar is het Alcatraz Open Air. Ja, ik ga niet doen alsof ik echt heel veel van metal ken, want dat is gewoon niet het geval. Maar Psychonaut ken ik natuurlijk wel. Het is de band van Studio Brussel-collega Thomas Michiels. Ze hebben daar net gespeeld op de Eldorado Stage en ik veronderstel dat het een heel strakke show was. Want Thomas en de band waren alvast heel show om te spelen. Dit stuurde hij ons nog vlak voor hun set.
1: Ah, we zijn gearriveerd op Alcatraz Festival in Kortrijk. Ik heb daar net tomat crevette gegeten in de backstage. Ja, we hebben al heel veel gespeeld in Europa deze zomer met Psychonauts, maar tomat crevette heb ik nog nergens gekregen. Nu ook aan de aperitief, want straks moeten we op podium en dat is altijd een gezellig bandmomentje. Alcatraz is uitverkocht dit jaar, dus ik denk dat er heel veel volk gaat staan. Ik weet nog, 3 jaar geleden stonden we hier ook. Ja, dat was mijn favoriete show van het jaar, dus het zou zomaar eens kunnen dat dat dit jaar opnieuw het geval gaat zijn. Wij zijn er klaar voor en ik hoop straks alle mensen die erbij zijn op Eldorado Stage ook hier op Alcatraz. Let's go!
0: Ja, iedereen die in de rock'n'roll zit weet het. De beste brandstof voor een goede metalshow, dat is uiteraard tomat crevette. En een goede show zal het dus sowieso wel geweest zijn, maar dat is het eigenlijk altijd. We gaan nog eens luisteren naar een live versie van Endless Currents.
2: De festivalzender.

0: Franke Rizzardo met Shinjuku. Matt Berninger, je zou hem ervan kunnen beschuldigen dat hij triestige plantenmuziek maakt, maar toch niet lang meer, want zijn nieuwste single klinkt verdacht goedgezind. Het is ook onze hotshot, Martini Mi Fatso.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: Martini Mi Fatso, I can't die. I'm kicking up your door.
2: Matt Berninger, Martini Mi Fatso.
1: Studio Brussel.
4: Hello, this is Matt Berninger. You're listening to Studio Brussel.

Milkshake van Kelis. Ze brengt alle boys naar de Marquee op Pukkelpop, want daar staat ze op vrijdag. Sinds gisteren is de debuutplaat van Man Woman Chainsaw uit. Die plaat heet Cannonball en de muziek daarvan is in september live te horen op Leffingeleuren onder de kerktoren in Leffingen. Dit is alvast Nosedive.

Goedenavond. Op Doer, een tijdje terug, onthulde zich een nieuwe Belgische tandem, aangedreven door keiharde techno en gesmeerd met een soepele stem. Ik heb het over Amélie Lens en Angèle. Hun samenwerking heet Run.

Up From The Bottom van Linkin Park. We moeten het nog even hebben over suikerrock. Ja, suikerrock is volop aan de gang in mijn hometown Tiene. Met gisteren onder andere de betere hip-hop van Blackwave, van Young Yellow en Zwanger Guy. En de betere botsautomuziek van Joost. En straks de Cooks op de mainstage. Een van de drie internationale acts, want verder is 96% van de line-up Belgisch of Nederlands. Editors komen ook nog van iets verder, die sluiten af vanavond. En dan is er nog Bear, een Amerikaanse indie-pop-singer-songwriter. In april bracht ze haar eerste album uit met onder andere dit nummer, Tate Band. We gaan eens luisteren.

0: Ja, Bear morgen te ontdekken. Ze speelt in The Palace op Suikerrock. Maar vanavond dus eerst deze band. Eeuwige klassieker, The Cooks. Studio.
1: De festivalzender.

diepe grooves van Cellini. Dat was Welcome By. Cellini komt morgen trouwens om 10 uur naar Voyage Voyage. Dat is het muzikale reisprogramma van Rick de Bruyker. Samen duiken ze daar in de Italiaanse muziekcultuur. De ambassadeurs van de Nederlandse hiphopcultuur stonden in de Club Studio Brussel afgelopen donderdag op Lokerse feesten. Ik heb het natuurlijk over Abel en Sef. Samen zijn ze IJsland. Dit is Tijdsgeest.

0: Questioner again, please. I don't think my personality came through.
1: Get Down Services met The Radiator. De Jupiler Pro League heeft nog nooit zo goed geklonken. De Jupiler Pro League heeft een nieuw anthem gemaakt door vrienden van Studio Brussel, met name Joy Houser. En Joy Houser heeft dus een remix gemaakt van het voormalige Jupiler Pro League anthem. Oké, komt goed. Dit zeggen ze er zelf over.
2: Hey Stubru, met Joy Houser hier. We zijn ongelooflijk vereerd en zeer blij dat we de nieuwe hymne hebben mogen maken van de Pro League voor het aankomende seizoen. En ook wel een kleine stoute jongensdroom die uitkomt dat wij het hebben mogen maken. We gaan toch wel een kippenvel moment hebben, denk ik, als we dat door de stadionspeakers gaan horen dit seizoen. Ja, we hebben het idee ook wel in zijn waarde gelaten. We hebben de herkenbare synth van de vorige hymne gehouden. En we hebben daar met een typische Joy Houser sound wat power bijgegeven. Wat meer techno, wat donkerder. Hope you guys like it. Dus yo.
1: Alright, oké, nieuwe poging. Joy Houser met het Jupiler Pro League anthem. Yes. Ze spelen vanavond ook in de Clubstudio Brussel op Lokerse Feesten. Heel benieuwd of deze daar gaat passeren. Studio Brussel. De festivalzender.

Pro League Anthem, The Reset van Joy Hauser. Ik heb er nog eentje voor het nieuws van 8 uur is dat. En dat is Bleach 93 met Ceiling.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
0: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel. VRT Nieuws.
4: Het is 8:00, een goeie avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 overleden op de camping van de Antilliaanse feesten. Over de juiste omstandigheden van het overlijden is nog geen duidelijkheid. Burgemeester Tinne Rombout.
5: Er is deze middag iemand bewusteloos aangetroffen in zijn tent op het campingterrein. De campinggasten die het slachtoffer hebben aangetroffen, hebben in eerste instantie de eerste hulpverlening gegeven en ook de hulpdiensten opgeroepen die op het terrein aanwezig waren. Die zijn ook snel ter plaatse gekomen. Alle hulp die geboden kon worden is geboden, maar heeft jammer genoeg niet tot het gewenste resultaat kunnen leiden, wat het maakt dat de persoon in kwestie is overleden.
4: In sommige delen van Duitsland mogen vrachtwagens morgen gewoon de weg op. Normaal is dat op zondag verboden, maar dat verbod wordt tijdelijk geschrapt. Dat is een gevolg van de lage waterstanden op grote rivieren, waardoor binnenschepen minder lading kunnen meenemen. Vrachtwagens moeten dat opvangen. Maar daarvoor zijn extra chauffeurs nodig en die zijn er niet, zegt transporteconome Christa Sis.
6: De vraag is inderdaad wie gaat dus die extra ritten gaan uitvoeren. Zeker ook door het feit dat als men op zondag rijdt, dan een dag in de week gecompenseerd moet worden. Dus dat is eigenlijk niet echt een oplossing. Maar die maatregel van op zondag te rijden gaat de problematiek een beetje verzachten. Maar zeker niet genezen. Dus het is een noodoplossing en die eigenlijk toont hoe moeilijk het is om bijvoorbeeld de capaciteit van de binnenvaart eigenlijk te vervangen door alternatieven zoals dus wegvervoer of spoor.
4: De maatregel geldt voorlopig maar in enkele deelstaten, onder meer in Neder-Saxe en Noord-Rijn-Westfalen. In het voetbal spelen Standaar en Cercle Brugge hun eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Cercle kwam in de eerste helft op voorsprong, maar dankzij twee doelpunten van Eckert Ayensa staat het met nog 10 minuten te spelen 2-1 voor Standaar. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Nederlandse Demi Vollering de voorlaatste etappe gewonnen. De Europese kampioene sprong in het slot weg van de klassementsvrouwen en neemt ook de gele trui over van Kasia Nwiadoma. Nwiadoma werd zelf derde, maar was achteraf boos omdat ze volgens haar op een klimmetje gehinderd werd door een ploeggenote van Vollering. En dat vond Nwiadoma heel onsportief.
7: Yeah, I was super annoyed at the beginning of the climb because Jerry on purpose just blocked me to the barriers where I had to stop pedaling. So I feel like if they want to compete, they should compete fair play and not look for me to close me in the barriers because I feel like it's so childish. And honestly, yeah, I lost all the respect for them for that.
4: Op het Europees kampioenschap highdiving in Parijs is Lander Roels 11e geworden. Bij highdiving springen de duikers van op 20 meter hoog terwijl ze salto's en andere trucs uitvoeren. Roels is de eerste Belg ooit op een EK. Lander Roels werkt als schoonspringer in Bellewaerde, maar springen in de Seine in hartje Parijs was toch bijzonder, zegt hij.
8: Ja, uniek, fantastisch. Wie kan zeggen dat hij kan duiken met de Eiffeltoren op de achtergrond? Maar op zich, de factoren hebben me niet echt van mijn stuk gebracht, denk ik. Want in Bellewaerde ben ik het ook gewend met heel veel achtergrond lawaai en met de druk. Maar al bij al een heel goed gevoel erover. Ja.
4: Het weer, lichte wolken vannacht bij temperaturen rond 14 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan halen we tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
9: De festivalzender.
10: Goedenavond, dit is de festivalzender. We moeten al een beetje opwarmen voor Pukkelpop. En dat gaan we doen met een live set van Joe. Maar eerst nog Moving to the Sun. Welkom.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: sun.
1: Ugel en Ultranaté met Moving to the Sun. Joe is een van de artiesten waar jullie het meest naar uitkijken voor Pukkelpop. Dus niks beter nu dan al even opwarmen met een live set van op Lollapalooza in Chile. Of Chile, zoals ze dat zelf zo mooi zegt. Oh, I see you, Chile.

komen. One teardrop from my heart.

0: Radio Brussel.
1: Het is 9 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 overleden op de camping van de Antilliaanse feesten. Dat meldt de organisatie. Over de juiste omstandigheden van het overlijden is nog geen duidelijkheid. Burgemeester Tinne Rombout.
2: Er is een persoon bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Alle hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen om zo snel mogelijk de nodige hulp toe te dienen, maar die hulp heeft niet kunnen baten. Wat wil zeggen dat het slachtoffer dan ook overleden is. Wij hebben momenteel geen zicht op de precieze doodsoorzaak. Daarvoor loopt momenteel het onderzoek en zullen wij ook het onderzoek moeten afwachten.
1: In Bulgarije is een drone neergestort in de buurt van een belangrijke gaspijpleiding vlakbij de grens met Roemenië. Volgens Bulgarije is de drone van een type dat vooral door het Oekraïnse leger gebruikt wordt. Oekraïne zegt dat Bulgarije geen doelwit was, maar stelt wel een onderzoek in naar wat er fout liep. Bulgarije erkent dat er geen aanwijzingen zijn dat het om een opzettelijk incident gaat, maar roept de Oekraïnse ambassadeur op het matje om tekst en uitleg te geven. In Hongarije heeft de regerende partij Tisza András Baka voorgedragen om de nieuwe president te worden. Dinsdag stemt het parlement over zijn benoeming. Tisza heeft daar een tweederde meerderheid. Baka is een voormalige rechter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. De vorige Hongaarse president is door de nieuwe premier Magyar tot ontslag gedwongen omdat hij te dicht stond bij de vorige premier Orbán. In het voetbal speelt bekerwinnaar Union vanavond zijn eerste wedstrijd van het seizoen op bezoek bij Westerlo. Jeroen van der Loop, jij volgt die wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar?
3: Na 12 minuten is Westerlo zo net op een 1-0 voorsprong gekomen. Op een hoekschop nota bene voor Union voerde zij de perfecte counter uit met een Sakamoto aan de bal die op het juiste moment de paas gaf naar spits Norman Basset. En die knalde hem randje 16 met zijn linker in de linkerbovenhoek. En zo staat bekerwinnaar en vice-kampioen Union hier na amper 14 minuten al met 1-0 in het krijt.
1: Dankjewel Jeroen. Ook Sint-Truiden en promovendus Lommel spelen op dit moment tegen elkaar. Na ongeveer een kwartier spelen staat het er nog 0-0. Eerder vanavond speelden Standaar en Cercle Brugge al hun eerste wedstrijd van het seizoen. En die wedstrijd eindigde op een 2-2 gelijkspel. En in de Champions League voetbal voor vrouwen tenslotte speelt oud-Heverlee Leuven momenteel de finale van de tweede voorronde tegen het Turkse Fenerbahçe. Bij het begin van de tweede helft staat OHL 0-1 achter. We krijgen wat lichte wolken vannacht bij temperaturen rond 14 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan halen we tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het kind van Q's viert zijn 5e verjaardag. Op 14 en 15 augustus onder de iconische bruggen van het Vijverspark in Brussel. Het decor voor topacts als Mallgrab en UFO, Fjaak en Goldie. Met officiële afterparties in Q's. Tickets en info xrds.be. Samen met Brus en
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender. Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
2: Fuck you allemaal.
0: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
3: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
0: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
4: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
0: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
5: Life is music.
6: Studio Brussel.
7: Het is 10:00, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Rusland zegt dat het verschillende Oekraïnse havens heeft aangevallen en dat er aanzienlijke schade is aangericht. Het zou gaan om de havens van Odessa en Mykolaiv aan de Zwarte Zee. Ze zouden onder meer met drones zijn bestookt. Volgens Rusland werden een opslagplaats en twee vrachtschepen met militair materiaal aan boord getroffen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. Intussen heeft Turkije een oproep gedaan aan Rusland en Oekraïne om de aanvallen op schepen in de Zwarte Zee te stoppen. Volgens Turkije zijn ook Turkse handelsschepen bestookt en zouden er gewonden gevallen zijn bij de bemanning. En Bulgarije roept de Oekraïnse ambassadeur ondertussen op het matje. Eerder vandaag is een drone neergestort in de buurt van een belangrijke gaspijpleiding vlakbij de grens met Roemenië. Volgens Bulgarije is de drone van een type dat vooral door het Oekraïnse leger gebruikt wordt. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 overleden op de camping van de Antilliaanse feesten. Over de juiste omstandigheden van het overlijden is nog geen duidelijkheid. Burgemeester Tine Rombout.
8: Er is deze middag iemand bewusteloos aangetroffen in zijn tent op het campingterrein. De campinggasten die het slachtoffer hebben aangetroffen, hebben in eerste instantie de eerste hulpverlening gegeven en ook de hulpdiensten opgeroepen die op het terrein aanwezig waren. Die zijn ook snel ter plaatse gekomen. Alle hulp die geboden kon worden is geboden, maar heeft jammer genoeg niet tot het gewenste resultaat kunnen leiden, wat het maakt dat de persoon in kwestie is overleden.
7: In het zuiden van Duitsland zijn 10 mensen gewond geraakt toen een campingfornuis ontplofte. Het ongeval gebeurde op de camping van het Taubertalfestival. Een jongeman gebruikte een kooktoestel op gas, maar er ontstond een gaslek. De gewonden zijn allemaal 20ers. 8 van hen moesten in het ziekenhuis opgenomen worden. In sommige delen van Duitsland mogen vrachtwagens morgen gewoon de weg op. Normaal is dat op zondag verboden, maar dat verbod wordt tijdelijk geschrapt. Dat is een gevolg van de lage waterstanden op grote rivieren, waardoor binnenschepen minder lading kunnen meenemen. Vrachtwagens moeten dat opvangen. Maar daarvoor zijn extra chauffeurs nodig, zegt transporteconome Christa Sis, en die zijn er niet.
9: De vraag is inderdaad wie gaat dus die extra ritten gaan uitvoeren. Zeker ook door het feit dat als men op zondag rijdt, dan een dag in de week gecompenseerd moet worden. Dus dat is eigenlijk niet echt een oplossing. Maar die maatregel van op zondag te rijden gaat de problematiek een beetje verzachten. Maar zeker niet genezen. Dus het is een noodoplossing. En die eigenlijk toont hoe moeilijk het is om bijvoorbeeld de capaciteit van de binnenvaart eigenlijk te vervangen door alternatieven zoals dus wegvervoer of spoor.
7: De maatregel geldt voorlopig maar in enkele deelstaten, onder meer in Neder-Saxe en Noord-Rijn-Westfalen. In het voetbal speelt bekerwinnaar Union vanavond zijn eerste wedstrijd van het seizoen op bezoek bij Westerlo. Jeroen van der Loop, hoe gaat het daar?
10: We spelen nu ruim 10 minuten in de tweede helft en het staat 1-1. Westerlo kwam na dik 10 minuten op voorsprong na een perfect uitgevoerde counter. Scoorde Norman Basset hard in de linkerbovenhoek de 1-0. Even was het zoeken voor Union, maar vlak voor de rust, of beter gezegd vlak voor het half uur, was daar Promise David die heel beheerst met zijn rechter keeper Jungdal klopte en zo 1-1. Het is een leuke opgave. op en neer gaande wedstrijd met heel wat kansen voor beide ploegen. Dus we zijn er nog niet zeker van dat het laatste doelpunt hier al is gevallen. Voorlopig dus 1-1.
7: Dankjewel Jeroen. Ook Sint-Truiden en promovendus Lommel spelen op dit moment tegen elkaar. Met nog iets meer dan een half uur te spelen in de tweede helft staat het er 0-1 voor Lommel. En in de Champions League voetbal voor vrouwen speelt Oud-Heverlee Leuven momenteel de finale van de tweede voorronde tegen het Turkse Fenerbahçe. Na 90 minuten voetballen stond het er 1-1 en dus moeten verlengingen bepalen wie doorstoot. Een vrij heldere nacht met temperaturen rond 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge sluierwolken en maxima tot 32 graden. De volgende dagen houdt het warme zomer weer aan. Meer op 14nieuws.be.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Iran zal de straat van Hormuz pas heropenen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten voldoen aan verschillende eisen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Zo eist Iran dat het Amerikaanse leger zich terugtrekt uit de regio en dat de Verenigde Staten Iran compenseren voor de schade die door het conflict is veroorzaakt. De bevroren Iraanse tehoeden moeten ook worden vrijgegeven. Iran zei nog dat het zeer dicht bij een akkoord staat met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. Maar een echte heropening kan dus maar als de VS zware toegevingen doet, zegt de veiligheidschef. Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse ex-president Joe Biden, heeft een update gegeven over de prostaatkanker van zijn vader. Die is ondertussen uitgezaaid naar zijn botten. In een interview met BBC vertelde Hunter dat het niet goed gaat met zijn vader. Het is triest om te zien en de ziekte verzwakt hem, zei hij.
2: It's really, really hard. It is really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, is metastasized into his bones and further. It's very painful and it's very debilitating in many respects.
1: Joe Biden is 83 en hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn leeftijd was tijdens zijn ambtstermijn al een punt van discussie. In het voetbal heeft bekerwinnaar Union zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. De Brusselaars versloegen Westerlo met 1-5. Een verslag van Jeroen van der Loop.
3: Een uur lang leek Westerlo de voet naast Union te zetten, maar in het laatste half uur namen de Brusselaars nog ruim afstand van de thuisploeg en werd het 1-5. Westerlo begon nogthans sterk. Huurling Norman Basset scoorde na dik 10 minuten na een heerlijke counter de 1-0 en opende zo zijn rekening voor Westerlo. De wedstrijd ging goed op en neer en vlak voor het half uur maakte Promise David gelijk. Na de pauze bleven er kansen komen aan beide kanten, maar was het Floruch die Union vlak voor het uur met een gelukje op 1-2 bracht. De veer was gebroken bij Westerlo en Union tankte in de laatste 10 minuten nog wat vertrouwen voor de terugmatch in Bodø/Glimt dinsdag. De invallers Mofokeng, Guilherme Smit en Olaru diepten de kloof nog uit tot 1-5. Op papier een afstraffing dus voor Westerlo. Union pakt ook meteen de koppositie in de Jupiler Pro League.
1: Ook Sint-Truiden, de derde van vorig seizoen, en promovendus Lommel speelden tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde op 1-1 nadat het winnende doelpunt van STVV in het slot werd afgekeurd door de VAR. En in de Champions League voetbal voor vrouwen is oud-Heverlee Leuven erin geslaagd om zich te plaatsen voor de laatste voorronde. In de finale van de tweede voorronde tegen het Turkse Fenerbahçe wonnen de vrouwen van OHL na strafschoppen met 3-2. In de reguliere speeltijd was het 1-1. Een vrij heldere nacht met temperaturen rond 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge sluierwolken, maxima tot 32 graden. De volgende dagen houdt het warme zomer weer aan. Meer op vrtnieuws.be.

guess what I'm gonna do to you, huh? Perfection.

If you're looking for devotion, you've got to show me love.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht. 14 nieuws met Jo Valfekes. Iran zal de straat van Hormuz pas heropenen voor de scheepvaart als de VS voldoen aan verschillende eisen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Zo wil Iran dat het Amerikaanse leger zich terugtrekt uit de regio en dat de Verenigde Staten Iran compenseren voor de schade die door het conflict is veroorzaakt. De bevroren Iraanse tegoeden moeten ook worden vrijgegeven. Iran zei dat het zeer dicht bij een akkoord staat met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. Maar volgens de veiligheidschef kan er van een echte heropening pas sprake zijn als de VS zware toegevingen doet. Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse ex-president Joe Biden, heeft een update gegeven over de prostaatkanker van zijn vader. Die is uitgezaaid naar zijn botten. In een interview met BBC vertelde Hunter dat het niet goed gaat met Joe. Het is triest om te zien en verzwakte hem, zei hij.
2: It's really, really hard. It is really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, is metastasized into his bones and further. It's very painful and it's very debilitating in many respects.
1: Joe Biden is 83 en hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn leeftijd en zijn wankele gezondheid was tijdens zijn ambtstermijn al een punt van discussie. In de Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen door een grote natuurbrand. Ongeveer 20.000 mensen worden er geëvacueerd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidt zich snel, nu al over een oppervlakte van 95 vierkante kilometer. Heel wat huizen en boerderijen zijn verloren gegaan. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een frontale botsing tussen twee bussen in het Afrikaanse Niger zijn 22 doden gevallen. 27 mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers waren soldaten. Niger heeft een slechte reputatie op het vlak van verkeersveiligheid. Te hoge snelheid, rijden onder invloed en de slechte staat van voertuigen en wegen zijn de belangrijkste oorzaken van ongelukken. Sport. In het voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. De Brusselaars versloegen Westerlo met 1-5. Een verslag van Jeroen van der Loop.
3: Een uur lang leek Westerlo de voet naast Union te zetten, maar in het laatste half uur namen de Brusselaars nog ruim afstand van de thuisploeg en werd het 1-5. Westerlo begon nogthans sterk. Huurling Norman Basset scoorde na dik 10 minuten na een heerlijke counter de 1-0 en opende zo zijn rekening voor Westerlo. De wedstrijd ging goed op en neer en vlak voor het half uur maakte Promes David gelijk. Na de pauze bleven er kansen komen aan beide kanten, maar was het Floruch die Union vlak voor het uur met een gelukje op 1-2 bracht. De veer was gebroken bij Westerlo en Union tankte in de laatste 10 minuten nog wat vertrouwen voor de terugmatch in Bodø/Glimt dinsdag. De invallers Mofokeng, Guilherme Smit en Olaru diepte de kloof nog uit tot 1-5. Op papier een afstraffing dus voor Westerlo. Union pakt ook meteen de koppositie in de Jupiler Pro League.
1: En Union-trainer David Hubert was niet tevreden met de eerste helft van zijn ploeg, al zag hij beterschap in de tweede.
4: Dat was belangrijk om de reactie van de jongens te zien in die tweede helft. Dus dat stemt mij wel tevreden. Ook als je ziet dat we 5 verschillende doelpuntenmakers hebben. Dat we ook jongens die van op de bank komen en het verschil kunnen maken zijn in het spel, zijn ook in het scoren van doelpunten. Goed, dan stemt mij dat wel tevreden.
1: Ook Sint-Truiden en nieuwkomer Lommel speelden tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde op 1-1. En in de Champions League voetbal voor vrouwen is Oud-Heverlee Leuven erin geslaagd om zich te plaatsen voor de laatste voorronde. In de finale van die tweede voorronde tegen het Turkse Fenerbahçe wonnen de vrouwen van OHL na strafschoppen met 3-2. In de reguliere speeltijd werd het 1-1. Het weer, een vrij heldere nacht met temperaturen rond 14 graden. We krijgen opnieuw een zonnige dag met wat hoge sluierwolken en maxima tot 32 graden. De volgende dagen houdt het warme zomerweer aan. Dat was alles voor deze 8e augustus. De komende uren houdt Joppe Matijn voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. Meer nieuws vindt u op vrtnieuws.be.
0: Studio Brussel.
5: Summer. This is Studio Brussels.

0: Brussel.
1: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Canada, in British Columbia, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een hevige bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel. Op één dag tijd is een gebied van 9500 hectare in de as gelegd. Vooral het district Summerland is getroffen. Duizenden inwoners zijn daar geëvacueerd. De lokale overheid zet de vliegtuigen in om mensen weg te halen. De lokale minister van Crisisbestrijding raadt iedereen aan om de omgeving te vermijden.
2: Today, I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area. Right now, there are no travel restrictions in place, but at this time, we're asking everyone to avoid travel to Summerland and affected communities, given the large scale of the evacuation and the number of people and emergency crews on the move.
1: Dit jaar ging in Canada in totaal al 4 miljoen hectare in vlammen op. Op het Italiaanse eiland Sicilië is de voorbije dag het vliegverkeer gedeeltelijk stilgelegd vanwege een nieuwe uitbarsting van de Etna. Ook vorige maand waren er al uitbarstingen van de vulkaan. Het alarmniveau is intussen verlaagd, waardoor de aankomende vluchten weer kunnen landen op de luchthaven daar. De Etna is ruim 3300 meter hoog en is een van de meest actieve vulkanen van Europa. De gezondheidstoestand van de voormalige Amerikaanse president Joe Biden is verslechterd. Dat heeft zijn zoon Hunter Biden gezegd in een interview met de Britse openbare omroep BBC. Joe Biden heeft kanker en die is nu uitgezaaid, zei zijn zoon.
3: It's really, really hard. It is really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, is metastasized into his bones and further. It's very painful. And it's very debilitating in many respects.
1: Joe Biden is 83. Hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn gezondheidstoestand was tijdens zijn ambtstermijn een punt van discussie. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. De trainer van Union, David Hubert, was ondanks de overwinning toch niet helemaal tevreden.
4: Dat was belangrijk om de reactie van de jongens te zien in die tweede helft. Dus dat stemt mij wel tevreden. Ook als je ziet dat we 5 verschillende doelpuntenmakers hebben. Dat we ook jongens die van op de bank komen en het verschil kunnen maken. Zijn in het spel, zijn ook in het scoren van doelpunten. Goed, dan stemt mij dat wel tevreden.
1: De voorbije avond speelde ook Sint-Truiden tegen Lommel. Die wedstrijd eindigde op 1-1. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen rond 14 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer bij temperaturen tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Studio Brussel. Point Summer.
0: Dit is Studio Brussel.

0: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Canada, in British Columbia, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een hevige bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel. Op één dag tijd is een gebied van 9500 hectare in de as gelegd. Vooral het district Summerland is getroffen. Duizenden inwoners daar zijn geëvacueerd. En de lokale overheid zette ook vliegtuigen in om mensen weg te halen. De lokale minister van crisisbestrijding raadt iedereen aan om de omgeving te vermijden.
1: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area. Right now there are no travel restrictions in place, but at this time we're asking everyone to avoid travel to Summerland and affected communities, given the large scale of the evacuation and the number of people and emergency crews on the move.
0: Dit jaar ging in Canada in totaal al 4 miljoen hectare in vlammen op. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeval. Het gaat om de piloot van het toestel en 3 Colombiaanse toeristen aan boord. De reddingsdienst had veel moeite om de lichamen van de slachtoffers door het slecht toegankelijk terrein. De helikopter stortte neer in een bos op een berghelling, vlakbij een monument dat erg populair is bij toeristen. De gezondheidstoestand van de voormalige Amerikaanse president Joe Biden is verslechterd. Dat heeft zijn zoon Hunter Biden gezegd in een interview met de Britse openbare omroep BBC. Joe Biden heeft kanker en die is nu uitgezaaid, zei zijn zoon.
2: It's really, really hard. It is really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, it's metastasized into his bones and further. It's very painful. And it's very debilitating in many respects.
0: Joe Biden is 83. Hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn gezondheidstoestand was tijdens zijn ambtstermijn een punt van discussie. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Westerlo-speler Sisse Sandra reageerde na afloop toch tevreden.
3: Ik denk dat we trots moeten zijn op wat we gebracht hebben. Ik denk dat we hebben laten zien dat we willen proberen voetballen, dat we intensiteit brengen. En ik denk inderdaad dat 1-5 niet per se de juiste score is, maar ik ben toch trots op wat we gebracht hebben en dat gaan we elke week op.